0: jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint. En begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
1: bij RTV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een 30 minuten. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag, maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Pax vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken. Worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AVOS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. There will never be another.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
6: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Volgend weekend bij het historisch oogstfestival Borg Verhildersum.
7: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
8: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
9: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
10: Radio Noord.
0: Leven in muziek.
10: Met René Walhout.
11: Goedendag, je luistert naar Leven in Muziek, een podcast en radioprogramma van RTV Noord. Met vandaag de laatste communist van het land. Tenminste, zo worden wel genoemd. En als dat woord is, dan is er dat niet lang meer, want hij wil emigreren. Engel Modderman, doe hij het over. Veurman van de CPN, NCPN en de VCP. Hij werd geboren op 1 oktober 1951 in Winschoten. In de dijdogen was Bobbe Jan Schoepen een groot artiest en haar een hit met Spreken is zilver, zwijgen is goud.
12: Ik beken het jou onomwonden, ik heb naar schatten gezocht.

0: Op 1 oktober 1959 een dikke hit voor Bobby Jaans groepen. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Ik hoop, Engel, dat dit nooit het motto van dit programma wordt. Van, ik hoop dat je brood wilt.
1: Nee, wel.
0: Ja.
1: Brood wil ik wel.
0: Mooi zo. Hey, wie zit hier bij die in de hoes? Ja, dat is nooit leuk meer in de hoes als goud is.
1: Nee, als goud is nooit, nee.
0: Als goud is, komt er dan mee zelfs kopers.
1: Ja. Ja, vanmiddag nog, hè?
0: Ja, ja, dus dat wordt wel serieus.
1: Ja, dat wordt zeker serieus.
0: Ja,
1: ja, maar ja, goud, hij is nog niet weg. Dus, en ik ben ook nog niet weg. Want dat kan nog wel even duwen.
0: Ja, Servië moet worden.
1: Ja.
0: Is er al wat op toog?
1: Nou, ik ben nog wel op zijn huik, maar nog niet gevonden wat we graag hebben willen.
0: Wat wilden jullie hem door?
1: Nou, we wilden een hoesje hebben die mooi in de bossen op tussen de bergen en doen we even mooi. Verder met ons leven, met ons baden.
0: Dat klinkt dus een plek waar het heel rustig is.
1: Ja, en daardoor.
0: Want dat is nodig?
1: Ja. Ja.
0: Doe bist aan
1: de baden nodig, hè? Ja. Hij ook. Ja. Ja.
0: Nou, wie komt straks nog alleen maar op die plannen om te emigreren naar Servië. Maar wie gewoon eerst even naar 1 oktober 1951, die geboortedag. En het is toevallig trouwens, een dag later begon hier in Nederland de televisie. Dat is,
1: ja, nou kijk eens.
0: Kijk eens. Toen bist net een dag voordat de televisie begon, bist toen geboren.
1: Ja.
0: Maar bij jou in Houston geen televisie, denk ik.
1: Nee, zou nooit. Nee, man, dat was later pas.
0: Ja.
1: Ja.
0: Waar stond het hoes waar je toen geboren bent?
1: Toen ik geboren ben, dat was in de Karel Doormanlaan, hier in Wenschoten.
0: Ja.
1: En toen ik vader was, ben ik vroeg naar de Vijfwindenbuurt. En toen ben ik eigenlijk opgeruimd.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: En, ja, ik begon altijd met de vraag naar de geboorte van... ja, waar bist u er ooit van?
1: Van je pa en moe.
0: Ja. Maar wel binnen die pa. Wel is die papa, wel is die mama.
1: Mijn pa, dat was een Engel Helmer moederman. En mijn moe, dat was Elisabeth Krachten.
0: Ja.
1: Ja, oftewel Liesje.
0: Lies,
1: ja.
0: Beide Sodemers?
1: Ja.
0: Dus die hebben elkaar hier ook ontmoet, zeg maar?
1: Ja, ja.
0: Was nou dat gewoon is? Had mensen bij elkaar komen?
1: Nee, ik heb geen idee.
0: Nee?
1: Nee, echt nooit.
0: Nee.
1: Nee, dat is ook nog de vroegste eigenlijk.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ja, maar dat komt natuurlijk ook een heel andere tijd. Je bent een beetje geboren op de grens van wat een modernere tijd worden is uiteindelijk. Maar ja. Zijn je oorlog nog meemaakt? Was je toen door van, als je daar deur kwam, Ben?
1: Nee, ook nooit. Nee.
0: Maar die pa, moest nog vaak voor de Duitsers, toch? Of,
1: nee.
0: Oh.
1: Nee. Nee, die had nooit voor de Duitsers eigenlijk, nee.
0: Oh.
1: Nee. Mijn opa ook nooit. Nee, er werd ook nooit over proot eigenlijk. Er werd weinig over proot.
0: Nee.
1: En over verteld. Nee, ik heb geen idee.
0: Nee, wat werd wel over proot bij je toes?
1: Ja.
0: Of waren er zulke proters?
1: Jawel, er waren wel proters. Maar wie waren er zo jong, zeg maar, dat van beren stuurd werden. En er kwam er wel visite en zo, waardoor we wel proot. En dan werden ze even van, nou, gewoon doe maar op beren. Want, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou,
1: grote mensen brood, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: En toen zei je, joe man op maar er waren nogal wat kinderen bij jou in de hoes.
1: Ja, met de basfoort niet zo, ja. Ik bedoel, toen ik geboren was, ik was de vijfde.
0: Ja.
1: En we waren in totaal 9.
0: Ja.
1: Dus later dan kwam er nog een stuk of wat bij, varen. En dat kan ik me nog wel herinneren, dat we, als we beren waren, zeg maar, dan moest we stil zijn. Maar anders kwam we weer voor nooit.
0: Oh.
1: Ja, zo werd dat verteld, hè?
0: Ja, ja. Maar ik hou me daar voorstellen, van jullie woonden natuurlijk in een leukje Abberhoeske met zoveel kinderen.
1: Ja, toen ik geboren was, er was een Karel Doormanlaan hier in Wenschoten. En toen ik vader was, dan ben we verroest naar de Vijfwindenbuurt. En dat was een grote roes ook.
0: Toen ging je een beetje op stand wonen of zo?
1: Nou, nee. Nee, man.
0: Oh.
1: Nee. Dat was gewoon nou, een mooie buurt, man. Volksbuurt. Ah,
0: maar pa, wat voor waak deed jij eigenlijk?
1: Hij was loodgieter.
0: Loodgieter?
1: Ja. Hij had en door bij haar nog een stuk of wat boon. Hij was hij was loogheiter dus. Hij luidt met leesportafijen. Hij ging soms aan zijn open.
0: In de horeca gewoon?
1: Ja, ging aan zijn open. En hoe moet ik dat nou vertellen? Hij werkte dan ook bij Fios, dat was een begrafenisonderneming, zeg maar. En als het een begrafenis was, dan moest hij nog zijn auto lopen, de kist in de auto met elkaar, hè?
0: Ja, ja.
1: Ja, zo ging dat.
0: Maar voor je bonen, dat was nodig om...
1: Ja, ja. Ja, we waren een kinder.
0: Ja.
1: Dus dan moest, ja, dan moest geld komen.
0: En ik hoef niet te vroeg wat moeken deed, denk ik.
1: Nee, die had droog genoeg in huis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, hoe was dat? Kon ze dat wel aan, zo voor jong en talk?
1: Oh, jawel.
0: Ja?
1: Jawel, kon ze wel aan. Ja, hoor. En geregeld kwam de matten kloppen voor een dag, hè.
0: Oh, ja?
1: Ja. Dan kreeg ik gewoon voor de koning, hè. Ja, dan hebben we wat oefreden natuurlijk.
0: Ja, en doe eens nog wat oefreden, denk ik.
1: Ja, je kan wel, ja.
0: En dan kom er nog wel op, denk ik.
1: Ik heb de hoofddruk nog op de konst van die matten kloppen.
0: Maar hoe was de sfeer toen? Neem ons ons mee. De winstcoat van de jaren 50.
1: Ja, dat was gezellig. Toes.
0: Is toch een goeie herinnering aan?
1: Ja. Ja, toes, dat was gezellig. Was ook altijd eten, dus dat was geen probleem. Ja, we hadden gewoon tovel met vijf stouten. En toen werd een plek tussen twee stouten leer dat we er met elkaar zitten kon.
0: Ja, ja.
1: Ja, zo ging dat. En dikke panen voor leerappels en dikke panen voor gruiten.
0: Ja.
1: Nou, vlees was nooit elke dag aanwezig. Maar gauw, dat geeft niks. Dat,
0: nee.
1: Nee.
0: En je waren allemaal brave kindertjes of was het een hoop rebuli?
1: Nee, we waren niet van die brave kindertjes. Hè? Ja, mijn zusters trouwens wel, hè? Dat ging wel.
0: Ja.
1: Maar nee, jongens onder mijn koor, nee, die was hartstikke wel waard.
0: Ja. Maar pa was in Volkvoort, want hij was aan het
1: Die was Volkvoort, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus Moeke was boos in huis.
1: Ja, ja. Echt wel.
0: Ja.
1: Jazeker, die had de broek aan.
0: kost een beetje met uur overweg?
1: Ah, jawel. Maar ja, het is maar als je wat oefreden hebt. Ja, goed. Ja. Dan zei ze door wat van. En dan kreeg ze hem hebben, hè?
0: Ja.
1: Ja, tam maar. En we werden met 9 kinderen en naar een fruitscholen met appels. En als ik dan stiekem de appel pakte, ja, dan was ik in de buurt natuurlijk, want dat kon uit, hè?
0: Dan kreeg ze vleer.
1: Ja. Ja, dan kreeg ik straf. Ja. Dat kon uit. Dan moest je dan ook aan vroegen, hè?
0: Ja. En toen ging ze natuurlijk naar kleuterschool, ging ze naar kleuterschap. Was dat er in die tijd al?
1: Ja, vreubelschooltje, hè?
0: Vreubelschooltje.
1: Ja, die was op Bosengel. Daar stond die school.
0: Kist u die door nog van herinneren?
1: Wat ik me herinner ken is, ik heb me midweest op Brula van van kleuterjuffrouw. En Zuid-Loren was daar.
0: Huh?
1: Dat word ik nog.
0: Ja?
1: Ja.
0: Er is nog wel beelden van in de kop.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: En wat zegt ze dan?
1: Nou ja, dan zei ik... ik heb toch zelfs nog een foto van.
0: Oh.
1: En dan zei ik mijn stoel, zeg maar.
0: Euro 5 CS.
1: Ja. En dan... hoe heet dat? Hoi.
0: Was het een neusnoot?
1: Ja, man. Hoi. Hopeloos is dat.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Is dat een hooikoorts of zo?
1: Ja, denk ik.
0: Ja.
1: Maar in elk geval... ik heb toen een foto van. Dat kinderen stonden allemaal aan het kaarsen. En dan kwam juffrouw met haar... uw man, zeg maar, kwam... tot gemeentehuis, hoe dat...
0: Ja, ja.
1: Uit die zoltje waar wie er met me kon waren. En ik stond gewoon midden in het pas.
0: Als onjager?
1: Ja.
0: Als dwaas jonkje?
1: Ja.
0: Was toen zo?
1: Nou ja, dat wist ik trouwens nog nooit.
0: Maar... Nee. Maar dat staat al vrouwen in die, dat is een beetje
1: denk ik.
0: Opstandig.
1: Ja, dat denk ik, want ja, ik stond binnen de pad, de rest die stond allemaal naar de kaarsen.
0: Ja.
1: En toen ik die foto's zag, dacht ik, oh.
0: De rest al.
1: Leuven, ziet, ja.
0: Ja, maar komt mensen door om laken of was er ook een aangenees? Was dat nog?
1: Nee, dat weet ik nog. Nee, dat kan ik me nog herinneren.
0: Ja, en Paardin, wat was Paardin eigenlijk voor een man?
1: Oh, en mijn paarden waren nog leuk, man.
0: Ja?
1: Ja, ontzettend leuk.
0: Ja, hoe bleek dat uit?
1: Ja, hoe zie gauwelig uit. Die man, de echo, die knoerde zich kapot. Hè? En hij was hartstikke leuk.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Ja, kist voor de uitleg houden, hè? Ja, hij was daarvoor ook nooit aanwezig.
1: Nee, maar als hij er wel was, ja, dan was hij heel leuk.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Ja, dan houden die namen die op schoot of die gingen met jullie op paard.
1: Oh, nee, maar dat was zo, zeg maar, als we wat oefreden hebben. En moet ik ergens wat met matten kloppen geven? Dat deed hij nooit.
0: Aha.
1: Nee.
0: Was er dan ook een tweestrijd tussen beiden? Tussen Baan en Moe? Oh ja?
1: Ja, die was er.
0: Oh.
1: Ja. Kijk, ik kan me nog herinneren dat we op Berenlaag... We waren met drie jongens op ons loop komen, hè. En dat we aan gewoond werden en het Wilson werden, zeg maar. En dat is wel eens gebeurd. Dan kwam mijn moeder trap me op, met een maatklapper. Die moest stil en rustig zijn. En dan kwam mijn pa, die kwam ook onder de boom. Mijn moeder nooit met mijn pa. En hij ritselde echt een rol. Toen dachten we dat een maatklapper bij zich had. Maar hij had een poes een klootje bij zich.
0: Oh.
1: En als die alweer een klootje.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Dat is zeg maar het contrast tussen pa en moeder. Ja. Die, ja. De moddermannetjes toes.
1: Ja.
0: Ja. Muziek toes. Ja, tv was de night. Was een radio? Was er muziek in hoes?
1: Ja, er was een radio. Ja, ja. En ik ken je ook herinneren. Dat ze radio via de waterlading deden, hè?
0: Via de waterlading?
1: Ja. Via de waterlading. En de kabel van tijd het zee duurt mee.
0: De draadradio was dat zeker?
1: Ja. Ja.
0: Zo'n pro naar muur.
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, zei hij, zo'n grote radio. En dat kost oorstel. En dan, ja, geen veren waterlading.
0: Ja.
1: En dan praten ze met elkaar, zeg maar, op de buurt, hè. Kon ze proberen.
0: Oh?
1: Ja. Ja, zo, dat was zo, ook bijzonder.
0: Zo'n een MC-bakkie of zo?
1: Nou ja, ja. Ja, zo kan ze oorstelen.
0: Oh?
1: Ja.
0: Heel bijzonder.
1: Ja.
0: Ja. En muziek? Werd er nog muziek luisterd toes?
1: Ja, ja, ja. Er werd wel nog muziek luisterd. Mijn pa die draaide wel eens LP's. Hè. En dan, ja. Hij draaide dat in Rudolf Schock.
0: Dat is zijn favoriet?
1: Ja. Ja.
0: Ja. Dat is, ja, een Duitser is operazanger, hè?
1: Ja.
0: Heel beroemd.
1: Ja. In de doos.
0: Ja, doe eens een nummer gekozen. Dat is, ja. dat is zijn favoriete nummer?
1: Ja, dat was zijn, ja. Die zongen we wel zelf.
0: Ja. Dus als we dit, ja. Als we hier gewoon luisteren, is als dan weer,
1: ja.
0: Met kwedelen.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we dat doen. Rudolf Schock met.
1: En dan word ik ook emotioneel.
0: Ja? Oké. Okay. Nou, luister maar even.

0: Rudolf Schock, dein is mijn ganzes hers. Of is het stoer om hier nou te luisteren?
1: Ja,
0: hè?
1: Echt wel.
0: Ja, wat, ja. Wat gebeurt er dan met je?
1: Oh, ja, dan ben ik emotioneel. Ja.
0: Omdat dat zo verbonden is met die nolle hier?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, du bist nog een verneuk, maar dat zal je snijden, hè?
1: Nee. Nee. Nee, mijn moe had een oma op een gegeven van Cornelis. Johannes Cornelis.
0: Ja.
1: Maar door mijn pa nog gemaakt was gewoon. En die had zichzelf benauwd.
0: Ja?
1: Ja.
0: Heb je ooit uitgelegd waarom dat doen had?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee. En toen is mijn broertje, die nu mee kwam, die is dan Johannes worden.
0: Ja.
1: Johannes Cornelis. Ja.
0: Ja.
1: Want maar dat was mijn moe, pa, die hadden zo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar dat, is, ja, dat geeft natuurlijk ook een speciale band met die pa.
1: Ja.
0: Toen, ja.
1: Ja.
0: Hij is niet oud geworden.
1: Nee. 50.
0: Ja, dat is heel jong eigenlijk.
1: Ja, ja, zeker.
0: Hoe komt dat?
1: Ja, longkanker. Ja, man. Hij rookte ontzettend veel, hè. Hij rookte wel 2 pakjes sigaretten op een dag.
0: Ja.
1: Op vleerstijn was wel. In het begin wist ik dat ook nog. Ja, hij rookte wel, maar ja, daar let je dan niet op, boys.
0: Nee.
1: Maar,
0: ja, dat was dan ook heel gewoon, natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik kon overal roken. Overal sigaretten kriegen en overal, ja.
0: Het is toen ook van hem overnomen, van doe.
1: Ik rook ook, ja.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Dit was, dan denk je van, nou, dat moet ik ten maar niet doen.
1: Nee.
0: Hey.
1: Nee.
0: Maar 51, dus ja. Ja, hou al wat toe. Of 30 of zo, dat overleed?
1: Mag ik hem terugrekenen? Nee, dat was in 77.
0: Ja.
1: Is hij overleden.
0: Nou, dat was toen nog
1: in oktober.
0: Ja, er was toen nog geen dader dus.
1: Nee.
0: Dat kiest u dan gauw herinneren, Danny?
1: Ja.
0: Hij was slim, zei ik.
1: Ja, hij lag in het ziekenhuis. En, toen ben Greetje en ik, mijn vrouw en zeg maar, ben op donderdag open nog bij hem geweest. En, wat ik moeilijk mee deed, was wel als we op beren gingen, als we toen we kinderen werden, dan gaan we maar kunnen kusken, was wel een paar moe.
0: Ja.
1: En dan gingen we op beren.
0: Ja.
1: Maar ja, als het ouder was, dan deed dat niet meer. Maar toen, die dag in het ziekenhuis, die open in het ziekenhuis, toen we weggingen, dan deed ik het.
0: En dat was ook de eerste keer?
1: Ja.
0: Ja. Hey.
1: Toen was het vrijdag, is overleden.
0: Ja. Toen had hij dan zijn ring om, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Die heb ik gekregen.
0: Ja.
1: Maar dat zei hij voor het ziel al, hij zei, dood meer mensen voor die ringen.
0: Ja. Dat is een zware tijd geweest, stel ik me zo voor.
1: Ja.
0: Ja. In ons verhaal ben we doen natuurlijk nog nooit. Wie zit nog in die, zeg maar, in die jonge joren hier in Winschoten?
1: Ja.
0: Toen ging ze door Legere Schaal. Dat was bij jullie omhoog, hè?
1: Ja, maar een andere school.
0: Een christelijke schaal.
1: Christelijke school, ja.
0: Waren jullie christelijk?
1: Nee. Nee.
0: Wat moest u doorheen? Wat moest u doorheen?
1: Oh, de school die was om duiken van de troosten, dus wat dichtbij.
0: Gewoon praktisch.
1: Ja.
0: Ja.
1: Was een stukje lopen.
0: En wat was toen voor een leerling? Was het een beetje een brave leerling? Ging ze een beetje.
1: Nee, nooit echt.
0: Nee?
1: Nee. Oh, nee. Een volkmoor roesje op Schopenhagen en kattenkoordoe vrij. Ja. Dan kreeg wel eens een schub in de kont van meester.
0: Ja. De lijfstraf, dat was nog heel gangbaar bij jullie op schaal.
1: Ja.
0: En
1: ja, kan wel, hè.
0: En was toen dan een oinling of was het ook kameroetjes? Was toen dezelfde, zo'n kattenkwoord met Oetfrast?
1: Nee, man, we waren met nog een koppel.
0: Oh ja?
1: Ja, we waren sowieso wel een stuk of 8 en denk,
0: ja.
1: Jongens, die hoe de buurt.
0: Ik heb in die biografie, sta je iets over dat ze ook een keer ruzie hadden met Koos van Dijk, van Herman Brood.
1: Nou, dat wordt.
0: Nee.
1: Staat erin?
0: Dat staat erin, dat jullie groepen tegen over elkaar waren.
1: Ja,
0: dat.
1: Nee, dat was. Ja, dat was Koos van Dijk, maar dat was. Adi Adams en. Badje Grezel.
0: Ja?
1: Dat waren mensen van Zooklu, hè, zeg maar, van middenstanders.
0: Ja, standsverschil was. Dat was
1: ja,
0: dat,
1: ja.
0: Ja, en hoe ging dat in? Dat was tegen over elkaar en elkaar roedogen en.
1: Ja, en dan op de voest, hè?
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja. Ja, nou ja, op de voest, het was meer, hoe moet ik dat zeggen? Kinderen, hè, ruzie.
0: Ja, ja. Maar de politie kwam er ook wel eens bij?
1: Jawel.
0: Ja?
1: Ja, nou, maar doe nooit bij. Nee, die kwamen wel bij andere dingen.
0: Ja, hoe kwam politie dan bij?
1: Nou ja, Als we wat opvreten hadden, als we nul uitzetten hadden te roken of zo. Of ja, dan maar appeltjes gehad hadden.
0: Ik was al op jonge leeftijd kwam zo'n politiebureau.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jawel, een merk van aan, wij zijn nog, en loodsen zetten wie door in, dat kan zo overhebben, dus, partij kan zo
0: overhebben. Nou ja, toen wist ook alles, voor alles stond, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nee, door het volk wist, ja. Maar dan moesten we, als we wat oefreden hadden, dan kwamen ze bij die nieuws en dan zeiden ze, dan moest dat soort eruit meuren, dan moest dat politiebureau komen. Dan moest samen maken, hè.
0: Oh!
1: En dan moest zo gauw maken, net, alles moest kloppen, en het kost overnij. Dus dat is dat alles wat er daar.
0: Dus toen is toen heel wat geleerd op het politiebureau?
1: Ja, soms, hè?
0: Ja,
1: rekenleren.
0: Ja. Maar was dat die kool jongens waak? Of is er ook wel een serieuze akkefietje geweest?
1: Nee, zo was die kool jongens, hè?
0: Ja.
1: Kattenkool, hè?
0: Over kattenkool gesproken, toen was ook een buurman. En die school niet hoort voor vieze communist.
1: Ja, dat klopt.
0: Wist u wat een communist was in die dorp?
1: Nee, wist ik nooit. Dat werd in de buurt, de oudere mensen werden, dat is een vieze communist. Nou, dat werd, als ze maar zeggen naar huis, vieze communist.
0: Ja.
1: Bees een bivo, als kinder zijnde.
0: En daar ging ze ook niet over nadenken, dat kwam pas later.
1: Nee, ja, later pas, ja. Dan denk ik van, wat is waarom?
0: Ja, maar de communisten stonden echt best op in die tijd dus.
1: Nee, zeker.
0: Ja.
1: Ja, zeker, weet ik nooit.
0: We gaan luisteren naar een volgende liedje. Dat ga je ook over verdienen, denk ik. Hè? Het is een nummer van de Kings.
1: Ja.
0: Uit 68, dub me. 66, zei ik hier. En waarom is dit liedje op de lease set eigenlijk?
1: Nou, ik vond hem eigenlijk wel een beetje pers.
0: Wie die, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat hoorde ik ook voor het jaar.
1: Ja.
0: Het is een beetje een lovelied op het non-conformisme, om er maar eens een stoer woord in te horen.
1: Ja.
0: Dat doorvast doe die wel goud bij.
1: Ja, echt wel.
0: Nou, gaan we luisteren.

0: I'm not like everybody else. Een nummer dus over Engel Modderman, begreep ik. Van The Kings uit 1966. En je luistert naar Leven en Muziek op Radio Noord. Met vandoor dus de gast. Ja, de eerste communist van het land. Zo was toen noemd Engel.
1: Ja, dat is nooit terecht natuurlijk. Want nee? Dat ben meer.
0: Maar wel de eerste, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, we gaan geen grote norm meer.
1: Nee.
0: Ja.
1: Nee, dynamica, die moeten ze maar profileren dan, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, deze andere stoel met kriegen. Ik ga me straks nog alleen maar over hem. Wie blijft me, op een moment de Joden? 60 ben je zo langzamerhand, denk ik, in die leven. Toen ging zo die LTS.
1: Ja, klopt.
0: Wat zou je toen worden?
1: Met zomerwerker.
0: Ah.
1: Ja.
0: In de scheepsbouw of zo?
1: Nou, nee, daar had ik nog nooit recht een idee wat ik in zou.
0: Nee.
1: Ik ging gewoon naar LTS en met sober werken, dat leek me wel waar.
0: Ja, zo van ik mag wat down en dan gaan we door maar in mee.
1: Ja, dan gaan we door in.
0: Ja, daar zijn we wel.
1: Maar ik heb al een jaar overgemaakt. Ik heb 2 jaar op de LTS en daar wil ik aan het werken.
0: Het onderwijs was nooit echt wat verdiende, maar jou wel?
1: Nee.
0: Nee, wat is dat? Nee.
1: Ja, dat weet ik nou. Ik heb ook nog mee moeten van Zotra Smeurtje in moeder naar school.
0: Ja.
1: Ja. En, sommige kameroden ben aan het werk en die verdienden wel geld. En zelf moest al, als toegang, ze kreeg voor buurtcenten en dat was.
0: Ja. Kreeg je centen van pa en moe met?
1: Ja.
0: Ja. Hoe ging ze de oer eigenlijk?
1: Ja, en Winschoten, hè?
0: Ja,
1: maar ook wel. Lood dat zo niet aan het zwaken ging. Daar ging ik ook wel bij Brammerijks anders in. Naar Stadskanaal of Veendam. Daar waren er veel meer, openluchtconcerten overal, hè? Popconcerten.
0: Ja.
1: Ja, daar gingen we naar de Bramfiets in.
0: Ja. Ja, toen is natuurlijk die begundogen van die popmuziek meegemaakt.
1: Ja.
0: Toen was van 50, dus.
1: Ja, geweldig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat waren de bands waar toen heen gingst? Waar die concerten?
1: Maar ze zeiden dat er waren geen bekende bands, er waren bands hier uit de omgeving.
0: Yeah.
1: Ja, Lothar bij Dammering kwamen er wel bekende bands, maar...
0: Dammering was natuurlijk ook begrepen in die tijd.
1: Ja, daar kwamen de Outsiders, Q65 en Dave Berry het geweest, neem maar op.
0: En toen kost u al altijd in?
1: Ja.
0: Dan kreeg je weer wat cent met of...
1: Nee, dat was ik al een zwaak.
0: Ja. Toen kost dat zo of...
1: Ja.
0: En in de jaren 60 dus, de wilde jaren 60, toen is toen volop aan met doen, hè?
1: Ja, hoor.
0: Hou? Ja.
1: Nou ja, moest er zijn, ja, niet stone free. En die melden niet zo.
0: Stone free?
1: Ja, stone free hadden wij door zijn wie...
0: Dat was een soort jongerencentrum of zo?
1: Ja. Maar ja, toen werd volop rood. Stuf was wel. En,
0: ja.
1: Maar ook genoeg potjes bier en anderszins. Ja, dat kost beneden zitten, dat kost boom, kost zelfs liggen.
0: Ja?
1: Ja. Dat was prachtig, echt.
0: Ja. Maar gebeurde door ook wat? Of was het alleen maar seks, drugs en rock and roll?
1: Nee, ja, er werd ook alles wat georganiseerd. En de enige wat ik me herinner, wat ik ook aan meedoen heb, dat was een... Een demonstratie tegen de Amerikaanse president Johnson over de Vietnamoorlog, zeg maar.
0: Johnson moordenaar?
1: Ja.
0: Deed hij iets?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Was dat die...
1: In Spanje ook, en dan gingen we door de stroboer, hè.
0: Was dat die politieke ontwaken?
1: Ja, hij hoogst wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Waarom greep hij dat zo aan? En waarom dacht hij van, je mag me ding aan bij mij?
1: Nou ja, hij staat ook aan, zegt die bulk op televisie, wat ze door oefenen, die Amerikanen. Dat was nooit normaal meer. Was wat zo'n in die tijd, tegenwoordig nog, uit mijn goud.
0: Ja. Het was ook de strijd tussen de communisten natuurlijk en het Westen. Was toen door ook al mee bezig op dat moment?
1: Nee, het zou nog nooit.
0: Nee, hè?
1: Nee, daar was ik nog maar bij jaren 16, 17. Ja.
0: Ging je puur om wat toen zag op televisie, wat toen gebeurde?
1: Ja, en wat toen ook verteld werd, hè, in die mode.
0: Oh, er werden thuisproken al.
1: Ja.
0: En toen kost u die wel op focussen, want het onderwijs was niks voor die, maar hier moest kwam ook bij jou.
1: Ja, maar dat ging oorlog. Ja.
0: Ja, ken dat?
1: Ja, dat weet ik nog, dat ging prima.
0: Ja.
1: Dus, En toen kwam dan die demonstratie met de Spandau Johnson moorden. Maar ja, de politie kwam erover zo en werd die Spandau die weer in beslag genomen.
0: Ja, ja.
1: En dan mocht ze ook geen Johnson Molenaar ruiken.
0: Nee.
1: Dan ruiken we van Johnson Molenaar.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Ja. En zo kwam je ermee weg?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, maar dus dat was echt ook nog... toen ging het ook nog hangen om. Ja. Tenminste, de politie was er bovenop.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Ja, maar komt ook wel die betrokkenheid voor de medemens voor, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat is door wel een beetje om te...
1: Ja. Ja.
0: Want dat
1: denk ik wel, ja.
0: Ja.
1: Maar als dat allemaal zegt, al dat regen ging door... Ja, die beelden was wel 16 kindertjes doorlopen. Hè, en dan ze van die napalmbom en zo goed. Ja, dat is gewoon vredelijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Maar er was ook een bult seks, drugs en rock'n'roll. En nou, alleen in die meulden, hè?
1: Nee. Nou, alleen in die meulden. Dat was ook in die boerderij.
0: Ja, dat is...
1: Turfweg.
0: Daar had ik nog nooit eerder van gehoord. Maar de Turfweg richting Pekel is dat?
1: Ja, en dan van Pekel naar Blijham.
0: En door...
1: Naar richting Blijham, zeg maar.
0: En er stond drie boerderijen?
1: Ja. Stond... Met Noeske. Met Noeske ook nog.
0: Ja, en wat gebeurde door?
1: Nou ja, door... Ik wou dat in die boerderij waar we in zaten door oefende zo'n Nicky en de Jesters.
0: Dat is een bekende band, Oedeido, met, hoe heet ook alweer?
1: Eppo.
0: Bodde.
1: Eppo Bodde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en door zaten we daar. Zij kwam dan een keer in de week oefenen, zeg maar. En de rest van de week zaten we door met mijn koor.
0: En wat deed je door dan?
1: Ja, van alles. Van alles wat verboden was.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Ik zeg dan een keer seks, drugs, rock en roll.
1: Nou ja. Ja, ongeveer. Ja.
0: Oké. Okay. En wist toen die vrouw ook tegen komt, toch?
1: Ja, klopt.
0: Kies je dan nog herinneren? Nou, dat
1: ging. Jawel.
0: Neem ons even mitten.
1: Nou ja, zij kwam door ook. Was wel met vriendin. En die vriend, dat was een nichtje van u.
0: Yeah.
1: En die nichtje van u deed verkeerd met Nico. Nico Schrik, die speelde ook in de band.
0: Ja. Yeah.
1: En zo dan, dat kwam zij door ook.
0: En toen zag ze u?
1: Ja.
0: En toen dacht ze,
1: Ja. Maar dat klikte voor het nooit, hoor.
0: Nee?
1: Nee. Nee.
0: Oh, wat gebeurde er?
1: Zou jij naderen nog? Ja. Oh. Zo'n in die cheat. En, ja. Nou ja, goud, ja. Op een gegeven moment kwam van mijn koor zeggen bij Dommering. Was wel. En toen klikte dat.
0: En toen zei ze toen, Greetje, was toen wel verkeerd met hem?
1: Ja.
0: En toen zei zij voor het jaar?
1: Ja, dat zei ze. Ja, ze hebben me ook nog eerst een beetje voor de gek, maar is wel. En, maar dat is allemaal gauw gewoon.
0: Maar is dat een eerste vriendinnetje ook direct?
1: Nee.
0: Oh, nee. Daar ging nog wel wat van veraf.
1: Ja.
0: Maar het is wel de eerste serieuze.
1: Ja, ja. Oh ja, absoluut. Ja.
0: En wist nog altijd bij u?
1: Ja.
0: Wel bijzonder, of nee?
1: Ja, nee.
0: Nee, zo ging dat gewoon.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Maar wilde Joren dus door die boerderijen...
1: Ja, echt wel. Want in de Roeske dus had Anno Drens en Nicky Jonker. En die andere boerderij dus had Hans en Kaarsen met een band.
0: Ja, ja, dan allemaal jonge lui hier uit Winschoten in de omgeving.
1: Ja.
0: Die hadden door hun eigen commune, zeg maar.
1: Ja, en er was er nog een boerderij dus had zelfs... die speelde toen ook in de band. Gijs Wanders.
0: Oh, van het journaal?
1: Ja.
0: Ja. Hij zat er ook in de seks, drugs en rock and roll scene.
1: Nee, die waren best wel serieus. Okay. Daar kwam hij ook naar voor.
0: Ja, ja, ja. Greetje, daar is door uit Town op Mout. En door komt wel het communisme omhoog kijken, hè?
1: Min of meer wel, ja.
0: Want zij komt ook echt een communistisch geslacht.
1: Ja. Ja, dat klopt, want... Europa van Boekerskaarten, die was wedhoor in Finsterwolde voor de CPN. En van Voorderskaarten was wedhoor in Beerte.
0: Ja.
1: Voor de CPN. Ja.
0: En ja, daar kwam studie ook tegen?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee. Ja, Boekerskaarten, de opa van Boekerskaarten wel, maar de opa van Voorderskaarten net nooit. En die is dan verongelukt.
0: Oh ja.
1: En puur. Nou ja, dat ik met Greetje in de roes ging en zo.
0: Ja, dat was ook niet zomaar een ongeluk, hè?
1: Nee.
0: Toen ben je meer bij hem kwam, toch?
1: Ja, varen.
0: Waar was het ook alweer?
1: Ja, Kolham, hè?
0: Kolham.
1: Ja, in het buske van Nedam. Ja.
0: Ja, wat gebeurde er?
1: Ja, die busken weer aan in hun vrachtwagen.
0: Ja. Ja. Dat is dus een klap vugreetje weer.
1: Ja, zeker.
0: Ja. We gaan straks ook gebruik praten over die route richting het communisme. Maar ja. We gaan eerst even naar muziek, hippie muziek. Het is wel van veel loten trouwens, maar Neil Young was dan ook al actief.
1: Ja.
0: Harvest Moon, wil je er nog wat over zeggen of gaan we gewoon lusten?
1: Oh ja, gewoon lusten. Ik vind het gewoon mooi. Ja.

0: Neil Young. Som met Linda Ronstedt trouwens, uit 1990, Harvest Moon. En je hoort hem hier in Leven met Muziek, waarin ik vandaag praat met Engel Modderman. En Engel, wie zit in de jaren 70, denk ik. Doe eerst Greetje ontmoet, die grote liefde, waar we nog altijd bij bist.
1: Ja.
0: En ja, die door haar komst een beetje op spoor van het communisme.
1: Ja.
0: Was nou hoe dat precies ging? Waarom was het van, hey, ik sloot me aan bij de communisten?
1: Nou, dat was mij voor direct zo, hoor. Ik bedoel, ik had er wel wat van natuurlijk. Hè, van
0: ja, die Europa, vieze communisten heb je die in de stroopwand.
1: Nou ja, nee. Maar in elk geval, daar kwam ik echt wel een beetje met politiek in aanroking. En toen dacht ik van, nou ja, dat liep me wel waar. En toen heb ik verschillende programma's van partijen, zeg maar, wel aan de linkerkant. PSP, PPR en nou ja, en de CPN. Programma's lezen en het beste wat bij mij paste, voor mijzelf, was de CPN.
0: En hoe zat hem daarin?
1: Ja, dat weet ik nooit. In de opstelling van het programma ook.
0: Ja, maar het was een radicaal programma.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Toen was het moraas. Het moraas in de wereld.
1: Ja. Ja, dat lijkt me echt wel.
0: Een communistische revolutie moet er komen.
1: Nou ja, ja.
0: Nou, dat was nou wel in die tijd de gestaalde kaders. Het Stalinisme, dat vierde nog hoogtij.
1: Ja, maar daar had ik niks meer.
0: Oh.
1: Nee. Nee, Stalinisme, nee. Nee, ik ben meer de gematigde.
0: Ja, ja.
1: Ja, en zodanig ben ik dus in de politiek gerold.
0: Ja, wist je eerst lid worden van de jongerenbeweging? Van
1: ja, ANJV, Algemeen Nederlandse Jeugdverbond. Dat was een jongerenafdeling van de CPN. Daar kwam ze eerst in. En als je 29 was, dan moest je aanmelden bij de CPN.
0: Dat was een procedure, daar moest je erin.
1: Daar kon je niet.
0: Ja, ja. En maar waarom, wat moest je dan bij de ANVJ?
1: ANJV, nou ja, dat was eigenlijk hetzelfde als de CPN, maar dan voor jongeren.
0: Ja, maar wat deed je?
1: Ja, vergoden.
0: Vergoden, waarover?
1: Ja, ook over bepaalde standpunten.
0: Ja?
1: Ja, ja, dat.
0: Maar ging dat over een gemeentelijke standpunt? Of ging dat over, over Amerika?
1: Nee, wereldpolitiek en landelijk, ja.
0: Ja, ja. Wat waren de issues in die dagen? Als het over het landelijke politiek gaat, was dat nog?
1: In elk geval de regering hier. De oorlog in Vietnam nog.
0: Ja.
1: En dat iets. Ja. Allerlei onderwerpen. Ik kan het zo wel niet meer opnemen.
0: Maar het was wel de tijd van de grote bekende communisten uit die dagen.
1: Ja.
0: Vreem Meijsen, en we het al gehouden over, denk ik.
1: Ja.
0: Koert Sterk, Hans Heeres.
1: Ja.
0: Dat is wel een generatie.
1: Ja, zeker.
0: En hoe was toen die jonge hond?
1: Nou ja, dat werd een bom meer natuurlijk, hè. Ik was nooit de honderste.
0: Ja, maar toen bist wel de enige die echt boven kan driemen.
1: Ja, maar dat komt omdat ik we waren ook vrouw getraan en toen ben we in Roosvolk gaan te wonen. We stonden gemaakt met bolen. En er was nog een zetel in die gemeente voor de CPN. Maar die door Zeitnaar, die was overleden. En de opvolger daarvan, die woonde niet in. Maar die zetel bleef bestaan. En zodoende heb ik dat opgepakt en ben er door mee verder gegaan.
0: Ah, toen kwam je als jonge man door in de Roord?
1: Nee, nooit direct. Nee, want daar kwam Vrij Meis bij ons in Oes en even vergoeden. Bij ons in Oes, zeg maar. En toen zei Vrij Meis dat moest toen dan, zei ik tegen mij. Ik zei, nee, dat ook nooit.
0: Oh.
1: Nee, want ik wist allemaal naar jou dat ging in de gemeente Roosit.
0: Toen zei ze gewoon nee tegen meneer Vrij Meis?
1: Ja.
0: Maar.
1: Ja, dat kist wel. Ik zei nee. Dat overnam. Maar toen kwam de tweede die bij ons was. Die wou wel.
0: Dat was die man met die Poolse noem.
1: Ja, Stanislav Kubits.
0: Ja.
1: Ja, die is dan liestrekker geworden en ik kwam op tweede plek. Dan. Maar ja, nog twee jaar ging staan, die ging verhoeven, die ging weg. Ja, en dan was ik aan de beurs. Nou, met tweede en aan Victorine gewoon.
0: Ja. Ja. Hoe was dat voor die? Want ze was dat toch onnij natuurlijk. En ze zat vast niet op die te wachten door van die andere partij.
1: Nee, nee.
0: Hoe was dat?
1: Nou ja, de meerderheid was voor het CDA. Ze 11 roosleden. En ze eerste van, dat was CDA, 3 PvdA, 1 gemeentebelang en 1 CPN. Dat was ik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar ze keek niet amper aan, stel ik me zo voor.
1: Nou ja, ze keek me wel aan, maar ze dan

0: Ja, en ja, en hij kwam weer door, rekenen weer door. Ja, en die zief gewoon, die bleef de keur.
1: Zeg maar. Toen was een schandaal op het spoor.
0: Nou, kwam ik op mijn vergoeden en die begroting. En toen zei ik van Piet van der Zijl, die was toen burgemeester nog. Ik zeg, ik mis 5 gulden in die begroting. Ja, ze zei van 5 gulden dat zo'n begroting, dat is ja niks. Ik zeg, nee. Ik zeg, ja, wees toen die door deze sigaret verkocht. Toen was het kloor. Toen was het er allemaal deur.
1: Oh. Ja. Toen wist u hoe het waard. Wist u hoe het gedronken. Dat u dat soort dingen moest gebruiken om.
0: Om ze quote te krijgen.
1: Ja, ja. Dat is een belangrijk leermoment voor die.
0: Ja. Ja, ja toen werd er allemaal deur en nou. Toen werd kloor.
1: Ja, ja.
0: En zo is het begonnen.
1: En ging zij met die om dan? Proten ze gewoon met die?
0: Ja, Noors ook wel. Ja, ja. Ja.
1: Nou ja, omdat ook natuurlijk. Ja, hier was het communisme natuurlijk heel populair. Maar ja, er was natuurlijk ook een. Waren ook partijen natuurlijk. Die moesten niks van communisme nemen.
0: Nee, dat klopt. We hebben ook wel meegemaakt dat we. Als we manifesten gingen verspreiden, was wel. Of foldersjes voor verkiezingen gingen verspreiden. Door in met Baal en Oostvoor. Dat mensen die aan de Bruinbus gewoon dichten.
1: Oh ja.
0: Als je ging vertrokken stonden. Verscheurden die. Dat ding voor die nood.
1: Ja. Weet je, wat doet dat met die? Ik bedoel,
0: niks.
1: Doe eens een passie voor een bepaalde politieke beweging.
0: Ja, maar dat deed me totaal net niks.
1: Nee.
0: Nee.
1: Oké. Okay. Nee. Wie ben ziek om aan het eind van het eerste uur van Leven in Muziek. Straks nog een heel uur met Engel Modderman. Wie begon er uit met een. Nummer. Is er wat, denk ik, opzet voor die verhaal?
0: Ja, klopt.
1: De Marbles.
0: Ja.
1: Het een touwlichting nodig?
0: Ja, want toen in die tijd even verkeerd en dan kreeg ik een mooie foto van haar.
1: Ja.
0: En die had ik Artie Bimmy, dus ja.
1: Ja. Het is een liedje geschreven door de Bee Gees. Ik is het ook een beetje heur trouwens als gast luistert. En ze heet de Marbles. Ik had er nog nooit van haar trouwens.
0: Maar, nee, ja. Nee, ja.
1: Only One Woman.
0: Ja, klopt.

0: Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 9 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank? Van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
10: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
14: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
15: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
14: Check werkenbijwagenborg.com.
16: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie.
4: Quantum Fit, thuis in de regio.
17: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
18: Radio Noord.
19: Leven in muziek.
20: Met René Walhout.
21: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
22: Met vandaag te gast Engel Modderman. Fijn Vater Jor is al actief als communist in de Oost-Grunnige politiek. En als goud is het dit jaar voor het leerst. En hij is vandaag dus de gast hier in Leven en Muziek. We hebben een half uur proot over die jeugd en die weg naar het communisme, Engel. Die grote lijf, de Greetje. Het duurde niet lang en toen was er een. Ik geloof dat u alleen was, hij zei tegen jullie, ik hem er niet tegen lopen, maar tegen rund.
23: Ja.
22: Doe was voor dat over gehad?
23: Ja. Dan word ik beers, joh. Ja, toen was Greetje was zwanger.
22: Ja.
23: En,
22: zomaar?
23: Nee, nooit zomaar. En dat was ook wel. Dat gaat nooit zomaar. Kan nooit van de mens.
22: Nee.
23: Maar, toen was ze zwanger. En die was nodig, heel nog. Ik was 19, zij was 18.
22: Ja.
23: En, dan moest ze dat wel vertellen, ja. En toen ze dat vertelde aan haar olie, dan zei je woorden van, ja, je hebt er nooit zien lopen, maar je hebt er zien gerund.
22: Ja, maar wanneer je de bliep met?
23: Ja, zeker wel.
22: Ja?
23: Ja. Ja, hoor. Ja, in eerste instantie, ja.
22: Ondanks dat ze nog zo'n jong kerel was.
23: Ja.
22: En ja, zei ja, zo'n zeker. Jong
23: wicht. Alle gebeurtenissen natuurlijk en zoiets. En ja.
22: Maar ja, er moest wel wat gebeuren natuurlijk. Van, je had nog geen hoes of wat ook.
23: Nee, we hebben eerst bij de Olu geweest. Bij Greetje Rolu. Ja, toen ja, was we een tijdje bij hem geweest. En toen kregen we een hoes in Beersen.
22: Van de, je was niet voor een hoes beschikbaar?
23: Nee. Dat was het zo mooi.
22: Ja. En dat zette de wereld wel op de kop, denk ik.
23: Ja, inderdaad. Dat was ook zo. En dan, op een gegeven moment kon ik er niet meer tekenen. Ik was 19 toen in die tijd.
22: Ja.
23: 20. En ik kon dat nooit. Ik kon dat nooit hebben.
22: Ja, de eerste over die zware periode. Gaan we zo even over hem. Maar we gaan eerst even naar het mooie moment natuurlijk. De geboorte van die zoon.
23: Ja, dat was geweldig.
22: Ja?
23: Ja, zeker. Dat was bij Greetje Rolu in Oes. Maar door waren we. En,
22: gewoon in de woonkomer? Mag ik dat zo rustig heel?
23: Nee, in de sloopkomer, hè.
22: Ja, ja.
23: Ja, en daar kwam dokter Boer mee. Die was het zo nog in Beerte. En die kwam er naar zoiets was.
22: Ja.
23: En dan zei je van, hem keek zeg maar, dat kan nog wel even doen. Ik kwam in Keukentovel, heb sigaretje roken en zo overal, en brood.
22: Ja.
23: Nou, dan ging hem weer kijken en zo ging hij een molens verdraaien, totdat het zover was. Nou ja.
22: En toen was een jonkje?
23: Ja. Toen is Ernesto geboren.
22: Ja, en toen is hem vernoemd naar die grote held.
23: Ja, Ernesto Che. Ja.
22: Want Che Guevara was toen ook al natuurlijk die...
23: Ja.
22: Wat sprak hij in die man aan?
23: Nou, zijn alle down en loten was wel, zijn opstelling, zijn opkomen voor de mensen, voor de arbeiders.
22: Ja.
23: Dat spreekt me enorm aan.
22: Hij was ook een beetje, de posterboy van het communisme.
23: Goud, die posters werden ontzettend populair natuurlijk, ja.
22: Maar wat wist u op dat moment van om dan?
23: Dat hij revolutionair was, dat hij een revolutie leidde met Fidel Castro in Cuba.
22: Ja.
23: En verder in Bolivia en waar het bij mij heen ging.
22: Ja.
23: Ja.
22: Maar ja, hij rook blauw dan aan.
23: Ja, maar met zo'n kreeg je blauw dan aan.
22: Ja.
23: Als je een revolutie voelde, dat...
22: Ja, maar als dat nou zo gebeurt, dan zullen we nooit in hoogmaat, nooit het tof.
23: Ja. Ja.
22: Ja.
23: Ja, en daardoor.
22: Maar ziet u dat in een ander perspectief? Hoe moet ik dat zijn?
23: Ja, het was een Hollander tijd ook, hè? Een Hollander tijd.
22: Ja.
23: Ik bedoel, dat was communisme ook. Dat was ook een Hollander tijd in het verleden. Dat, ja.
22: Maar hij gaf die inspiratie.
23: Ja.
22: Ja. Ja.
23: En dan vooral een revolutie. Dat. Ik leef met een Hollander helaas. Dus nee.
22: Ja.
23: Dat wil nooit. Maar
22: wat was het vooral dan wel?
23: Het opkomen voor de mensen. Het opkomen vooral voor de arbeiders. En voor elk.
22: Mensen die onderaan zitten?
23: Ja. Door vooral voor, maar ook voor mensen die best van houden.
22: Oh ja?
23: Ja. Ja. Maar die ook in de puree zetten, hè, met andere soort dingen, was wel, ja.
22: Dat is voor die, denk ik, ook het belangrijkste geweest in die politieke carrière.
23: Ja.
22: Gewoon met mensen die in de panerie zitten.
23: Ja, ja.
22: Ja.
23: Probeer ja.
22: Vanaf wanneer bist u dat gewoon down?
23: Oh, toen ik met walen begon ben in die gemeente Roer.
22: Ja, hoe ging dat in? Kwam de mensen bij die?
23: Ja, ja.
22: Wat voor problemen hadden die daar?
23: Ja, er was vol met problemen met sociale dienst.
22: Was je aan het
23: doen? Ja.
22: Ja.
23: In die tijd van mijn walen was dat wel zo. Later werd dat veranderde dat. Kwam er zelfs mensen die problemen hadden met aanvragen van bovengen of andere dingen.
22: Ja.
23: Op gemeentelijk vlak.
22: Ja.
23: Nou, daar gingen we ze proberen te helpen.
22: Ja. Gewoon op individueel niveau.
23: Ja.
22: De wereldrevolutie is in huilen in het voort.
23: Ja, zeker. Maar ja, net wat ik zeg, dat ja. Dat, nee.
22: Ja. En dat begint allemaal bij Che Guevara. Wie waren bij hem kon door die zoon, Ernesto
23: ja.
22: Che.
23: Ja.
22: 5 juni 1979.
23: Ja.
22: En hij had ook weer een zoon gekregen, hè?
23: Ja, hij had ook een zoon. En die had Che.
22: Kijk, dat zit dus wel in de familie.
23: Die had twee noemen Che Ronan, had hij. En, maar dat, daar heb je geen bemuiden. Dus dat hebben ze zelf doen. Ze hebben hem zelf Che noemen. Dus,
22: ja.
23: Ik vind het wel mooi.
22: Ja, en hij is ook blij met zijn oom. Dat blijkt
23: ja.
22: dan ook wel.
23: Ja, ja, ja. Inderdaad.
22: Jun eerste hoeske, dat was dus in Beerte.
23: Ja.
22: En dit komt ook langzamerhand een probleem om de houding.
23: Ja, ja.
22: Dat gebeurt, dat is in Beerte al zeer nadrukkelijk, hè?
23: Ja. Ja, maar ze waren jou, beide. En als een pick-up met de LP's van Nieuw Jong en van wat ik veel wel was. En dat feesten vrienden, het was soms los.
22: Ja.
23: Je kunt me nog herinneren, er woonde een schoolmeester, die zat in één blok, hè, een blok van twee.
22: In Beerte?
23: Ja, en die schoolmeester die woonde naast ons. En die kwam, het was een vrijdag open of zo. Nou ja, we verzieten, hoor. De nodige potjes bieden natuurlijk.
22: Lawaai.
23: En muziek aan.
22: Ja.
23: En toen kwam er smurfs bij me op die dag. Hij belde een deur en ik dacht, deur, dan staat die schoolmeester door. En ze moest er doen. En hij zei, ik heb ziek om geen ogen dicht te houden. Ik zei, dan kijk je daar, maar ik ook nooit.
22: Maar dan dacht toen hij van, ach, dit kind, dit komt naar gauw van die man, die moet gewoon een beetje fris aan het water. Oh, dat zo. Nee, dat zat er in uit
23: nee.
22: Nee, dat was een wilde tijd.
23: Ja.
22: Ja.
23: Ja, zo was dat gewoon.
22: Doe zes de ploten draaien. De nummer hoef je nou gewoon luisteren. Die ploot lag er niet bij. Van die is van veel loter.
23: Ja, die is van loter.
22: André Hazes.
23: Ja.
22: Waarom gaan we hier nou luisteren? Waarom is dat voor die...
23: Omdat ik fan ben van Ajax.
22: Sorry?
23: Ja. En dat ben Nabo dat die verstand dat niet mooi vindt.
22: Nee.
23: Ja,
22: die kost ons ook luisteren, hoor, denk
23: echt,
22: ik.
23: Echt Feyenoord fan.
22: Ja.
23: Noorbeelden.
22: Oh,
23: nee, oh wacht even. Nee, dat kost ons luister. Ik ben ook fan van FC Groningen. Dat we daarvoor opstellen.
22: Oké.
23: Maar nee, Ajax, ja, dat is echt mijn kleur.
22: Oké, nou ook nog altijd.
23: Ja.
22: In goede tijden, slechte tijden.
23: Ja.
22: En daarom dit nummer van André Hazes.
23: Ja.
22: Bloed, zweet en tranen.
23: Ja.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: André Hazes van Zuurhof. Bloed, zweet en tranen, noemt 2002. En dat zijn oren ja, een flinke ontboezeming van Engel Modderman. Ajax-fan. De koek is op, het Sokko zeggen.
1: Ja. Ja.
0: Hey, wie zat in die, ja, de begin van die zware periode? Zo, is toen dat Zuurhof meerdere keren nuimt. Toen vertelde ze alleen mijn beta. Toen zeurde ze toen gewoon voor overlast. Deur, ja.
1: Nou, overlast. Ja, bij de buurman dan, hè.
0: Oh, dat was toch wel een beetje norm in die tijd. Ja. Als weer doen.
1: Ja, ja.
0: Ja, nice.
1: Ja.
0: Als doe dat zo of dan wel duur?
1: Nee. Nee. Dat had ik nooit duur. Nee.
0: Hoe kan dat zijn? Wat gebeurde er dan? Ja. Je was net een, ja, was net papa geworden?
1: Ja. Ja. Ja, dat was iets in mij. Ik kon dat nooit, was wel. Dat huisje, boompje, beestje, dat boef. Dat was voor mij te vroeg. Zo'n gevoel had ik toen bij.
0: De non-conformist kan weer boomdriepen.
1: Ja, dat, ik kon dat echt nooit.
0: Maar dat is toch niet verantwoordelijkheid voor dat leuke jongetje?
1: Ja, inderdaad.
0: En zei die nou al u of die...
1: Ja, zeker. Zijn de, wat, boef.
0: Ja? Ja?
1: Ja, ja, maar toen trok ik me er niks van aan.
0: Nee. Ging ze gewoon weer naar kraag te halen?
1: Ja. Ja. Ja.
0: En alleen, ging zo'n kraag om die vol te laten lopen? Of wat?
1: Nou ja, nou, dat nou alleen. Ja, dat was nog wel bekend. Maar was wel een kameraden en zo. Ja.
0: Dus er was ook een beetje een aanzien zo. Van ja. Mensen die daarna in spijnde, zeg maar.
1: Ja. Ja. Maar ik was... Ik ben te slim, zeg maar.
0: Oh, zegt u dat?
1: Dan werd het even te slim bij mij.
0: Ja, ja.
1: De naaien in Spijn. Ik bleef de naaien in Spijn.
0: Nee. Dat nee. Ontspoorde behoorlijk. Ja, ja. Ben er veel dingen waarvan je nou zegt van... Ja, daar heb ik zoveel speed van.
1: Ik heb er wel speed van. Ja. Ontzettend veel speed van. Maar ik kan het nooit teruggedraaien.
0: Nee.
1: Was wel.
0: Maar was het een moment dat het echt fout ging... En ja, dat ze zegt, nou maar dom wezen.
1: Ja, dat was op een gegeven moment, ja, toen dacht ik van, dit kan niet langer zo. En ja, daardoor kreeg ik ook echt wel het geval van, nou, is die vrouw het hoes, is dat kind het hoes.
0: Ja, van Greetje werd er ook niet blied van, denk ik.
1: Nee, nee, nee, echt nooit.
0: Het zijn niet zeer van, doe bezuik ze het maar ook, maar het komt er niet meer in.
1: Nee, dat is een hoezeer. En ook dat speelde meer. Omdat ze bij me bleef, weet je wel. Dat ze, ja, toch voor mij zeuren.
0: Ja.
1: Eigenlijk.
0: Nou ja, dat hij misschien wel leefde.
1: Ja. Ja. Nee, maar op een gegeven moment, dan kocht ik mijn naafliet in Geneve. En dan ging ik in het bos zitten. Hier in Winschoten in het bos. En toen over dat bos woonde mijn dokter, mijn hoesdokter. En ik dacht, nou ga ik trainen. Dus ik nam eerst een poos lak, moet hij lezen. En dan ben ik zo bij hem binnenstuimd. En ik heb... Die vlees op jouw bureau zei, die zin, dat moest me
0: helpen. Ah.
1: Nou ja. En zo ben ik naar zijn loon gebracht.
0: Op de zilver dag nog?
1: Ja, met een taxi. Ja.
0: Ja.
1: Ja, die dokter regels.
0: Dus dokter wist ook wel wat er aan de hand was?
1: Ja, dat wist hij wel. Ja.
0: Zo, die proot ging wel rond, zo'n modderman.
1: Nou ja, dat word ik nooit, maar hij wist het wel.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Maar als toen direct terecht kost door in Dennoord in Zuidloorn,
1: ja.
0: Dan was dus ook wel serieuze bouwdel.
1: Ja, zeker. Absoluut. Ja. Ja, kwam ze binnen en werd op een gesloten hoofd dan zeer. Ja, ging ze in bed. Best voor de allemaal worsten. Ja.
0: En hoe moest dat ondertussen toe met die leuke potje en met Greetje dan?
1: Ja.
0: Dan moesten ze zich maar redden.
1: Ja, nou ja, ja, wat moest.
0: Het was gewoon crisis.
1: Ja. Ja, wat moest. Ja. Maar Greetje wist dat wel. Wel zeer natuurlijk dat met taxi doorheen bracht.
0: Ja. Ja. Ja. En toen kwam ze door onder een zwaar regime?
1: Ja. Ja, dan was het opsloten. En was hij door gesloten hoofddown.
0: Ja.
1: Dan kon ze ook niet af. En ja.
0: Dat was wel een bittere pil voor een non-conformist.
1: Ja. Ja. En er was wel wind natuurlijk, want het moest van de alcohol opbieden.
0: Ja.
1: Dus.
0: Dat lukte niet voort?
1: Nee. Nee. Nee. Toen ik van die gesloten hoofddoden kwam en gewoon op mijn hoofddoden moest. Nou ja, ik kocht ook naar boeken en wat ik veel was. Ja, toen ging ze mis.
0: Ja. Een terugval had dat,
1: ja. Ja. Ja. Ja.
0: Maar dat betekent voor zo'n behandeling voor ook in de verhaal, hè?
1: Ja, inderdaad. Maar ja, ik had er ook medicijn voor. En... Maar ik dacht, Zo slim zat hij het weet, maar dat was wel.
0: Medicine, dat als je weer aan de zoep gewoon...
1: Ja. Dan kreeg je nog een dikke kop, een rode kop en een fantastische broed.
0: Ja.
1: En dat was mijn houden ook.
0: Want dat was...
1: Dan leerde ik het verloof.
0: Ja.
1: Echt wel. Ja.
0: En wanneer was het moment dat je er of was, dat je kloor was? Of duurt dat een zet?
1: Ja, dat had wel in duurt.
0: Ja?
1: Ja. Dat was ook nooit voor toen ik van Oudenen ook naar huis kwam. Maar ik ben niet op naar begonnen.
0: Nee. Maar afgedurende ging het weer mis en dan...
1: Ja, dan was je ook niet blinde met natuurlijk. Hè. Als ik een potje bier begon te drinken, dan was terecht natuurlijk.
0: Dus dat is dat weer gebeuren.
1: Ja.
0: Toch had je weer.
1: Ja. Toen op een gegeven moment ik zelf besloten heb van, nou kapte me het kloor.
0: Ja? Door is wel een punt geweest.
1: Ja.
0: Was er ook nog een gebeurtenis aan vast? Of,
1: Nee. Nee, ja. Ik heb zelf toen dacht van, nou, nam ook echt op. Want dit ga je allemaal verkeerd.
0: Ja.
1: Weer. Ja. Op nee, was wel. Dus dat, ja.
0: Wat heeft hij dat leerd, die periode?
1: Nou, helemaal niks.
0: Nee?
1: Nee. Wat moet me dat leren? Ik heb er spijt van.
0: Ja.
1: Maar dat zeg ik, ja, dat helpt nooit. Ik heb zoveel spijt van hebben, maar dat helpt nooit.
0: Nee.
1: Ik is ook nooit teruggedraaid, dat is gebeurd. En dan moet je gewoon achter je lopen.
0: Nou ja, je hebt wel wat geleerd over die vrouw trouwens. Van deze
1: altijd. Ja, sowieso.
0: Of nooit?
1: Ja, zeker, sowieso. Ja, dit vertelde hij al. Daar is even van, dan moest ze dus ook maar roes.
0: Ja.
1: Ja. En dat is ze dus nooit doen. En daar ben ik ook al trots op.
0: Ja. Je gewoon luisteren naar muziek. Queen.
1: Ja.
0: Waarom staat hij op de lijst? Ja, dat vind je mooi, maar is er een speciale reden?
1: Ja, dat is een reden eigenlijk van, hoe mijn jeugd is, zeg maar.
0: Nou, dit is ook 1991. Ja,
1: die nummer wel, maar...
0: Queen?
1: Nee, dat nummer.
0: Ja. Daar gaat het over. These are the days of our lives. Ja. Dat is de titel, ja.
1: Ja,
0: ja. Dat gaat over die dus.
1: Ja.
0: Nou, gaan we luisteren.

0: Are the Days of Our Lives van Queen. Nummer dus hier draait door Engel Modderman, mijn gast van de Hoog in Leven in Muziek. We hebben het net over die zware periode, zoals u dat zelfs neemt, Engel. Ja. Maar ik vraag me ondertussen, ja, er moest ook brood op de plank komen.
1: Ja.
0: Wat voor werk deed u in die tijd?
1: Ik heb een tijdje werkloos geweest natuurlijk, hè, toen ik toch wegkwam. Een tijdje werkloos geweest en toen ben ik in de scheepsbouw kwam.
0: Lassen?
1: Ja.
0: Zwoerwerk?
1: Ja. Vies werk.
0: Ja. Ja. Dat was in Hoge Zand?
1: In Hoge Zand, ja. Bij Bodewis.
0: Ja.
1: Nee, bij Verensmit.
0: Verensmit.
1: Ja.
0: Ja. En ja, dat heeft ook nou jaar lang duurt, want toen is toen die eigen lichaam eigenlijk verneukt.
1: Ja, en dat doelde. En dat kwam door die dubbele bodem, zei ze, door in die scheepmok. En dan moest deur kroepen en ik kroepen en ik was nogal groot. Dus ja, en dan moest in die vakken zitten, dan moest die vakken lassen. En, oh, nee, dat...
0: Dus dat was gauw door?
1: Ja, en toen ben ik in de constructie gewoon. Toen werd die suikerfabriek in de Eemshoven weer baas. En nou ja, dan ging ik door in constructiewerk.
0: Ja, ja.
1: Dan heb ik ook een zes jaar volop.
0: En ja. Eigenlijk ben je zo afgekeurd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En maar dus ondertussen, die politieke carrière hing ook deur natuurlijk.
1: Ja, die is gewoon deur. Gewoon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Help me even in die tijd. Er was op een gegeven moment, ja, was het communisme in deze regio. Er was was groot met,
1: ja.
0: Er was zelfs een communistische burgemeester in Beerte.
1: Ja.
0: Dat moet een speciaal gevuil geven, mem.
1: Ja,
0: als je zelf in die beweging
1: zit. Zo. Ja, zeker.
0: Ja?
1: Ja, trots op.
0: Ja.
1: Ja, zeker.
0: Zo van wie gewoon het winnen, dat ga je toch al aan op?
1: Ja. Ja. Ja, zo'n gevuil gaf het wel, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat deed je op dat moment? Wat deed je om het communisme verder te brengen?
1: Nou ja, hetzelfde wat ik eerst ook allemaal deed. Ja, mensen helpen en dat soort dingen. Maar toen was ik inmiddels rooster van Scheemde. Want dan werd die eerste herindeling plots van tussen met Wolen, Nijwolen en Scheemde.
0: Ja.
1: Dus toen zat ik in Scheemde.
0: En dat was de tijd dat toen ook een NAVO-depot moest komen,
1: dat
0: mee?
1: Nee, dat was in de tijd van met Wolen.
0: Dat was met Wolen?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Dat was een van de eerste grote demonstraties, denk ik, hè, waar jullie als partij...
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Dat was nogal wat, hè. Van der Zij, de burgemeester van Midwolen, die wilde bij voor die Pogel en met Paul daardoor.
0: Dat was meer dan 5 gulden, denk ik, of nee?
1: Ja.
0: Zo'n NAVO-depot, wat mag je op je voorstellen? Ja,
1: maar die is in Teropel, zei ik net.
0: Ja.
1: Waar nou de RZC is.
0: Ja.
1: Daar heb ook je NAVO-depot in, zei ik niet.
0: Precies.
1: Ja. Afslag hè, van wapens voor u veel en allemaal nergens speelden.
0: En ja, doen waren jullie als CPN natuurlijk
1: tegen? Ja, teken, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dan mocht ook eerst naar de boek gebracht worden. En dat was in het geheim, was dat, dat was vertrouwelijk. Maar op de andere van de manier is dat toch naar boeken kwam.
0: Ja, daar was toen niks van zeker.
1: Town nooit.
0: Oh. Nee. Oh. Ja. Maar het is er uiteindelijk naar kom?
1: Nee.
0: Maar nee, dat heeft niks met jullie protesten.
1: Ropel, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. En wat is sowieso in die politieke carrière het grootste hangijzer?
1: Nou ja, hangijzer, dat was de komst van Blauwe Staat natuurlijk.
0: Ja.
1: En zoals dat presenteerd werd, was wel door de provincie en door de gemeente. Het moest een enclave worden voor alleen maar rieke mensen.
0: Ja.
1: Duitsers die uit het Ruhrgebied ontkomen.
0: Mensen uit de Randstad.
1: Mensen uit de Randstad die hier kwamen wonen. Die dik verdiend deden. En daar was het voor bedoeld.
0: Ja.
1: Nou, en door hebben we van zich, nou, door begonnen we niet aan.
0: Was het CPN of was het...
1: NCPN.
0: NCPN.
1: Ja.
0: Ja, oh, dat is ook de titel, dat de NCP, de CPN, de NCPN weer, hè?
1: Ja, ja. Ja, dus noemen de letter CPN mogen niet gebruikt worden, hè? Die is de 30 jaar.
0: Nee, maar de breuk met die partij is ook, had ook mee te maken met Blauwe Stad, toch?
1: Ja, van de NCPN.
0: Ja.
1: Ja. Nou, dat was niet zo anders, maar dat was wel de druppel.
0: Ja. Toen brak ze toen met de oligarde.
1: Ja. Ja,
0: met Koert Stek, met Hans Heeres.
1: Ja. We hebben mij nooit in dank overgenomen. Maar Nee, ik kwam zo tegen, moest ik zien, en daar was niet die chief van NCPN, had die broodje al in de bus wel. Nou, gewoon normaal met mijn koran gewoon. Maar toen dat gebeurde, nee hoor, dan zagen ze me niet meer.
0: Maar dat zou voor die ook niet makkelijk wezen om met die je gestaalde kaders te breken?
1: Nee ja, daar heb ik gewoon geen moeilijkheid
0: meer. Nee?
1: Nee. Daar heb ik het nooit moeilijk mee gehad.
0: U was weinig ontzacht voor de mensen die vuur die gingen in de partij?
1: Nee, dat nooit. Maar ik waardeerde ze wel, natuurlijk wel. Maar ja, dat ze... Zij ben hangbleven. Hangbleven in nederige tijd. Was wel, dat zende me nooit. Je moet met de tijd mee gewoon ook als zo'n partij zijn. Dan moet je moet kijken of het in de wereld toch gaat.
0: Maar zij gingen juist met de tijd met de Kaizen voor Blauwe Staat.
1: Ja, nee. Oh, en zo is het niet gewoon. We hadden districtbestuur van de NCPN. Door was besloten om tegen de Blauwe Staat te stemmen. En het was zo geregeld dat als een gemeente van die drieën, Winschoten, Scheemde en Rijnland, een gemeente zei van, begonnen niet met akkoord, dan ging op naar de deur. Dus toen dachten we van, nou, we hebben het districtbestuur van de NCPN besloten om het nooit te doen. Ga je naar de deur. Maar toen kwam het in de gemeenteraad van Rijnland en daar zei van, ja. Nou, toen denk ik ze, nou...
0: Toen hadden ze die in de steek gelaten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en toen even ze even kap met een CPM. We gaan verder met de Verenigde Communistische Partij.
0: Ja.
1: Nou, en dat is me ook nooit in dank overgenomen natuurlijk. Ja, ze hebben nog wel pogingen doen om bij Biemekot te komen, maar dat is ook niet lukt.
0: Maar Blauwe Staat is er welkom.
1: Die is er komen.
0: En met succes.
1: Ja. Inderdaad, dat klopt. Ja.
0: Ja,
1: en dat heb ik ook toegegeven. Nee, ik heb ook altijd gezegd van... Nou, je toch begon in Mokterbad van. Van het begin ging dat alles troef. Er werd geen hoezenbaas. Dat ging pooien alles troef. En ja, dan denk je ook van... Ja, zo is wel...
0: Ik heb gelijk.
1: Het draaide mislukking uit. Maar het gaat nou goud. Nou ja, Mokterbad van.
0: Ja.
1: Het is niet anders, ja.
0: Nog even voor het tijdsbeeld, hè. Dat is ook bijzonder. Toen de Blauwe Staat opent weer. Ja, toen bleek ook dat toen slim aan de hoornhond werd. Ja, de geheime dienst, de AIVD.
1: Ja, zij ontkende dat, maar ik was wel zeker.
0: Ja.
1: Want ik heb 5 mannen op bezoek gehad in huis. Er waren 3 lokale politieagenten bij en 2 van de AIVD waren erbij. En... Nou ja, daar zijn van jullie ben nog niet welkom, want jullie willen nu met een giertank in. Nou, wij hebben nog geen sproken van. Dit is wel over brood, maar verder, dat heb ik ook al overwimpeld. Dan denk ik ook, ja, wat is er dan?
0: Dus je bent overlusterd of er zat een mol in de organisatie?
1: Nou, ik denk dat ik overlusterd ben, maar ging allemaal via het telefoon.
0: Ja. Nou ja,
1: en
0: dat was
1: inderdaad... En zo dan, die kwam dus weer mee en zo'n... Greetje en ik, op die dag dat Beatrix hier kwam, wegging met de auto, want ik ben nog naar hier geweest. Ja. Toen werden we echt gevolgd. En toen ben ik nog beter, gewoon een Rurolu. En die auto die ons achterna ging, die stopte dus door. En waar Greetje Rolu woonde, die reed een stukje deur. Maar toen we door weer wegging, zat er weer achter ons.
0: Ja.
1: Toen naar een hoestouw en dan ben ik deur reed, achteruit zeg maar. En dan zat er nog achter ons, jou zo. Dus wie werd gewoon volgd.
0: Volksvijand nummer 1, Engel Motterman.
1: Ja, ja. Schienboer. Nou, ik kom je er allemaal niet meer voorstellen, maar ja.
0: Maar toen was het Blauwe Staat kloor, of de Oldampmeer was vol. En toen voerde er een bootje, en wel zat erop?
1: Ik.
0: Ja!
1: Ja.
0: Toen was toen van de eerste of de allereerste.
1: Ja, ja. Ja, die bootje had kocht in Giedhoorn.
0: Ja.
1: En voor een procent, we waren niet eens meer onder 150 gulden of zo, leuk ik. Ja, 150 euro, wat niet meer, maar... Ja, en dan ben ik met mijn zoon hier gewoon en... Hoe die boot opstond, die trailer was de bies, zeg maar.
0: Ja. Maar ja, ik bedoel, als je huurt van een ongeluk dat er zo tegen is... en dan als eerste met bootje door op dat watervoort.
1: Je moet lachen, ja.
0: Ja.
1: Ik bedoel, waarom nou? Waarom nou?
0: Die moest gewoon verder kloor.
1: Ja. Ja, inderdaad. En toen kwam ik ook bij een oogstuiger, hè, zelf. En die straat waar we woonden, aan Eekamperweg, Er moesten 12 stijgers overgenomen worden. Maar er woonden maar 10 mensen. Er waren de 2 die hadden 2 stijgers genomen. En dat kreeg dan maar. Dat kostte 3000 euro, hè? Kreeg een stijger. En, nou ja, dat even zo doen. En toen kwam ik moeilijk op Meuden bij mijn bootje. En ik denk, verrek, die bootje is weg. Hij was ook weg. Maar voor hij lag op bodem. Het was overleefd dat hij was nog maar eens zag. Ja, en hem van de Verroelenhols.
0: De AIVD is weer zeker?
1: Nee. die jongens van Plaat hebben de Verroelenhols. En daar heb ik hem verkocht aan Buma.
0: Ja, ja. Was maar van korte duur.
1: Ja.
0: Hier hebben we touw en muziek. Roon Staal.
1: Ja.
0: Een verrassende keus.
1: Vond ik wel leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het is de neef van Edestaal.
1: Ja.
0: En waarom gaan we door naar Lusten?
1: Ja, ik vind dat leuk.
0: Ja.
1: Mooi rustig.
0: Dat is die muziek.
1: Nou ja, onder andere, ja.
0: Ja.
1: Het is leuk.
0: Het is een cover natuurlijk, van Paul Simon.
1: Ja.
0: Het heet
1: ja.
0: The Sound of Silence.
1: Ja.

0: Sound of Silence van Roon Staal in dit geval. Keuze van Engel Modderman, mijn gesprekspartner hier in Leven in Muziek. En wie waren door Bleemen aan de E-kamp had het toe, geloof ik. Hè? Woest u die een bootje haast?
1: Ja, ja, klopt.
0: Dat hoes is die ook nog in de brand vlogen, hè?
1: Ja, dat, ja.
0: Dat was ook een groot drama voor die, denk ik.
1: Ja, dat hoor. Ja, heb ik ook nog een dag voor het politiebureau gezeten.
0: Ja, toen was verdacht van brandstichting.
1: Ja, mooi dat ik hem in de brand stoken, ja. Ja, echt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe kwamen ze door bieden?
1: Wat ik nooit. Ik was door het aan op dat moment al ellendig. Gretje was aan het werk. En ik was achter het toes bezig. En ineens knalden die roezen. Van de slok kon ik knallen de roep beneden. Hè. Ja, was gelijk vloes, zeg maar.
0: Ja.
1: Knallen de roes. En toen sloot de vlam om het dak.
0: Hij stond volop in de fik.
1: Dat dakgedood, wel, ja.
0: Ja.
1: Ja, toen ben ik naar de buurt loop. Maar ik kon er niet meer in gaan vanwege rook. Nee. Toen ben ik naar de buurvrouw loop. En heb de vrouw was de brandweer bellen.
0: Ja.
1: Nou ja, die hebben ze toen bellen en die kwam dan ook.
0: Ja. Maar van toen was er niet meer veel over.
1: Nee.
0: En ze dochter, dus dat stond dat in de fik stoken haast?
1: Ja, dan kwam een flesje van mijn broer. Die had een flesje hier in Mesco. Maar je moest je handen dekken.
0: Ja.
1: Maar die man die er kwam van verzekeren, of wat ik veel zo'n expert. Die kwam en die zei, nou mag je maar geen zorgen. We zorgen overal huren. Je kan met een hotel en zo.
0: Oh, ja.
1: Bla, bla, bla. En dan ging hij in huis met politie. En dan kwam de weer en zei, sorry, maar ik heb niks voor u nou. En ze ben allemaal weg, gewoon brandweer, politie. En die zijn is weg, gewoon. En wie zijn nog meer op het mutje.
0: En ze dacht, dat is toen donderhaast?
1: Dat kwam later pas.
0: Oh.
1: Toen die in die flat zaten van mijn broertje. Hier in Westcoot, daar werd ik opbeeld. En dat was politie Scheemde toen nog. Die zat nog in Scheemde. Hij zei, ik kan twee dingen doen. Hij zei, doe kisten. Bij ons op bureau kwam of je niet op. Oh, ik zei, boven dat zijn. Ja, dan vertel wat die dan wel. Ik zei, nou, maar ze naar mijn najaarbond. Ik zei, kom maar naar jou. Oh, ik erin gewoon, ja. Dan werd ik verdacht.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Dat is ook een best schrik, denk ik.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Ja, maar, ik heb door een dag gezeten, ongeveer.
0: Uiteindelijk is de oorzaak wel van, door een, iemand...
1: Ja.
0: Die door toezien gewoon is, maar daarvan zet duurt.
1: Ja. Ja, dat negen maanden duurt.
0: Negen maanden?
1: Ja.
0: In al die tijd was toen zeg maar een beetje de verdachte in dit verhaal.
1: Nee. Nee. Ja, eigenlijk wel min of meer. Want dan kwam die expert, er waren al een stuk of twee, drie geweest. En dan kwam er nog een, die man was al met pensioen. En hij zei, nou lopen we met wie meer? Hij zei, dan gaan we erin. Nou, ik met hem midloop. En hij was al een suik. Maar het was ontstaan op slopkomen van mijn zoon. En dat was Bartel en Fijn. En hij loopt met wie meer. En die had een beer, die had ik zelf mocht, zeg maar. Een soort alcohol, was wel. En wat hadden we nou doen? Mijn zoon, die had 100 beren. Hij had een stekkerdeus, net als dit, zeg maar.
0: Yeah.
1: En we hadden alles op aansloten.
0: Huh?
1: En die man die tilt dat ding op. Dat wat voor zover dat dan allemaal smolten was. Hij schoot er een kern en zei, nou, zei ik, kwijt genoeg.
0: Door is begonnen.
1: Door is begonnen, zei hij. Als je met een vuurbuur... Dan ga je altijd van... Dan ga je van... Nou, droog, zeg maar. En dan waren onder die stekkerdeuzen zuiver geef.
0: Ja, ja.
1: De flauwe werd nog zuiver schoon.
0: En toen was het ook weer vrij pleit.
1: Nou ja, dat had nog wel in duurt. En de rechter of zo, rechtercommissaris, wat ik veel, die had zo seponeerd. En nou ja, dat kwam er zeker. En ook kwam er een kiek.
0: Ja. Toen is het hoes zelf alweer herbouwd, hè? Met hulp natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, er woont ze niet meer.
1: Nee. Nee.
0: Nee. Nu kreeg je malheur.
1: Ja, ik ben oegleden in de bak komen en ik heb mijn heup gebroken. Van mijn linker heup, zeg maar.
0: Ja.
1: En nou ja, ze hebben dat opereren hier in Westschoten. En nou ja, gevolg dat die been drie zitten met de kurt over en is het de rechterbein. Nou ja, ik heb twee uur schuif lopen, maar ze hadden me vol hier dat het maar een paar millimeter was. Maar dan ben ik van second opinion door de arts geweest. Wel in ieder geval, hoe ze doorkwamen, ze dachten dat het 3 centimeter verschil is.
0: Ja.
1: Dus ik heb vreselijk last van de rug. Ik Ik heb van ogen het aan mijn schijf loopt.
0: Je bent sowieso heel veel malleur had. Je bent volk in zakmoes geweest.
1: Ja.
0: Als peuter aan, wie pa achter op fiets gaat mis.
1: Ja, ja. Ja, haak en traas.
0: Ja.
1: Ja, klopt.
0: Dat was de eerste keer, denk ik.
1: Ja.
0: Ja. Maar hoe ga je nou met die gezondheid?
1: Nou, ik vouw me over de schier. Ja. Ja, vouw me over de schier. Nou, wat ik, waarvan en beleefd heb, ja.
0: Ja.
1: Met die leukemie. Ik heb medicijn verraden en die werkt hartstikke goud.
0: Ja.
1: Dat chemo heb ik waard. Dat woont hier nou, hè, chemo.
0: Oh.
1: Maar dat heb ik waard, want ik heb dat met mijn broertje. Die had ook chemo, die had acute leukemie.
0: Ja, dat is al wel naast, hè? Dat
1: ja, ik heb chronisch, hè. Ik heb chronisch.
0: Doe je nog hulp met worden?
1: Ja. En mijn broertje, die had acuut. En die, ja, die had aan de chemo's geweest. Ah, oh, heel necessair.
0: Daar had heel veel pijn van, heel veel ellende. Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is
1: dat. En dat was ook nooit zo anders. Want zijn vrouw, hij had kind. En hij had acute leukemie. Hm. Zij is overleden in september en hij in februari dan ook.
0: Zeg maar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat was echt erg, hoor.
0: Gelukkig zit ze hier nog.
1: Ja.
0: Femke, 9

0: September.
1: Ja.
0: Dat is, ja, dat is een historische dag in die leven.
1: Ja.
0: Want dat is die laatste roosvergadering.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kies er naar uit?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Het is wel kloven.
1: Ja, het is kloven, ja.
0: Ja. Ja, ja, in wat is kloven? Ook kies ze erop terug?
1: Nou ja,
0: gewoon. Fijn, vat op in de politiek.
1: Ook, ja. Ik heb natuurlijk ontzettend mijn best doen voor de mensen ook. En, ja, meer kennen uit. Dat heb ik, ja. Ik heb mijn plezier doen. Ontzettend veel plezier. Ja.
0: Ja. Maar ja, hou lots erachter. Want ja, het politieke landschap is nogal veranderd. En was het hier vrouwen een rood nest?
1: Ja.
0: Tegenwoordig is de PVV.
1: Ja.
0: Dat is, dat is toen niet gekomen.
1: Nee, maar dat is ook nooit, dat komt ook van het landelijke. Dat komt van PVV landelijk, van die roeptoer, hier Wilders, daar komt dat van.
0: Ja.
1: Ja. En, ja.
0: Ja, het is ook natuurlijk veranderde tijd, want het zal meer is bezig dan een ooit man.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Maar ja, dat, ja.
0: Ja, hoe kiest u door nou dan? Want dat is, ja, dat is toch een beetje een hard gelach voor iemand die zijn leven lang inzet heeft voor het linkse gedachtegoed.
1: Ja, dat doet me wel waar. Ik bedoel, ja, maar wat moet ik doen nou? Maar is wel, En wat ze absoluut niet doen moest, is er al bomen op die mensen. Toen moest er nooit bomen. Ik bedoel, je moest niet zeggen, doe dit, vies je PVV of dit of dit. Dat moest niet doen. Daar mocht ze alleen maar erger van.
0: Ja, ja.
1: Absoluut niet doen. Laat ze maar geworden. Ze loopt vanzelf in lapen.
0: Dat is die tip hier voor.
1: Ja.
0: Maar hou zuster dat zich verder ontwikkelt trouwens. Want doe vertrek straks.
1: Ja. Ja.
0: Wat denk je wat er hier. Wat laat ze achter? Wat gebeurt er?
1: Nou ja, moesten ze die mensen die in de fractie zitten, die in de roos zitten, die vertrouw ik op volledig. Die vertrouw ik volledig. En vooral Jan, die fractievoer zit er eerst, maar ja, Gea ook. En Eppo is mijn opvolger, die ook. Ja.
0: Hmm.
1: Ja.
0: Dus 9 september is de laatste roosvergadering. Wanneer stapst u. Hoe ga je naar Servië toe? Is dat met vliegtuig of met auto? Met auto, denk ik.
1: Ja.
0: Wanneer stapst u in auto naar Servië?
1: Nou, dat word ik nog niet.
0: Nee.
1: Nee, we moeten eerst toes nog verkopen en we moeten een nieuws vinden door. Eigenlijk wil ik wel een stukje grond hebben door en toen een woning afzetten.
0: Oh, zou maar.
1: Ja.
0: Nou, op die leeftijd nog?
1: Ja.
0: Oh?
1: Ja. Ja, nee, ik dacht dat zelf nog.
0: Nee, oké, maar de plan is nog wel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar toen komst door, toen is door een schoondochter van Lutmeer.
1: Ja, ja.
0: En die zoon?
1: Ja, die gaat er een duur ook in natuurlijk. Maar die werkt hier nog.
0: Ja.
1: En die werkt hier 2 maanden en dan gaat hij maand hoor in zijn werk. Want die doet zijn werk op zijn laptop. Dus,
0: ja.
1: Dat kan.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat mooi naai, hoe is door in Servië en wat verwacht u door nog
1: meer? Nou ja, ik weet niet. Als we het moois vinden, dan gaan we door in natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk liep me daar wel waar.
0: Dus er is er wel zin in,
1: voor mij. Een privéwoning, hè?
0: Ja, ja.
1: Nee, de eigen tuinbarlemmen, nee.
0: Ja.
1: Mooi gelijk vloes.
0: Maar ik weet niet, hoe het in het Atlantisch met zeug bijvoorbeeld straks? Als toe,
1: prima.
0: Ja?
1: Ja, ik heb door een week heb ik door in Kuro gezeten, omdat ik last van de rug heb. Van zondag tot zondag. Ja?
0: Ja.
1: En er was een intern, ik had nooit komen, televisie, douche, wc, alles zat erop en erin. Smeurde zo'n bijt. Smiddags lunch, zoals wij mee. En die alle weken van zondag tot en met zondag kostte me 300 euro.
0: Ja.
1: Ik heb 5 behandelingen elke middag.
0: Dus
1: elke middag 5 behandelingen.
0: Ja, ja.
1: Rurgenfoto's inclusief.
0: Door is toen wel vertrouwd in wat dat betreft.
1: Ja. Ja.
0: Maar doe los wel wat achter hier natuurlijk. Hè. Wat ga je het meest missen, denk je?
1: Wat ga ik missen?
0: Ja. Ga je toch wel wat missen, hoop ik?
1: Ik denk wel mijn kameraden, ja.
0: Ja?
1: Die nou in de roos zitten, ja, en de rest van de leden.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Maar verder de rest? Nee.
0: Niks.
1: Het is hier allemaal zo hard geworden en het is hier allemaal zo gehoos geworden.
0: Oh.
1: Ja, vind ik.
0: Nou, Ik denk dat bulk mensen die gewoon missen Engel Modderman.
1: Ja.
0: Ik vond in ieder geval wel mooi dat je in deze aflevering van Leven met Muziek zat.
1: Oké.
0: Ik dank die doorvuur. Techniek werd deze aflevering verzorgd door Rolf Schreuder.

0: In de versie van Elvis Presley.
1: Ja.
0: Was dan een toelichting geven of spreekt dat voor zich?
1: Nou, hij spreekt voor zich, denk ik. Ja, ik heb mijn best doen, dat is.
0: Ik wens je een hele mooie toekomst in Servië en bedankt.
1: Dank u wel.

0: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
1: bij RTV Noord.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weken.

0: weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 10 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
10: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
11: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
12: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
13: Radio Noord. Tweedeuntjes Verreisend.
14: Met René Walhout.

0: 2013, toen gingen ze ook al op vakantie. Harry Niehoff en Bert Hatters. Ze stond dan som in het theater met het programma Nou Doe Weer. En toen komt dit uit. Harry, Bert en de Nozems. En vakantie en grun.
1: Twee deuntjes voor een cent.
2: Twee deuntjes voor een cent.
3: Twee deuntjes voor een cent.
0: Goeiedag en schie dat je er vanmorgen weer bij bent. Wou je ook zitten op camping en burger, het strand van Ibiza of in een fjord in Noorwegen? Twee deuntjes voor ons zien, die kan je overal huren. Tot eens ziet weer de mooiste muziek uit stad, de ommelanden en van Wiedervoorts. Met op ons hoofdpodium ga je niet anders dan Dick Pomp, de directeur van de dikste hitfabriek van onze provincie. In zijn audiostudio De Fabriek in Veendam worden de schierste geluidjes opgenomen. Dat kan je hier elke keer huren in twee deuntjes, maar sowieso halfweek deur op Radio Noord. En Dick Pomp, die kast daarmee zo. Dan worden de schierste geluidjes opgenomen. Dat kun je hier elke keer huren in twee deuntjes, maar sowieso halfweek deur op Radio Noord. En Dick Pomp, die kast daarmee zo. Of die afkomstig is uit zijn eigen fabriek. En na 11 uur is hij dan onze man in de populaire rubriek Lot Me Heuren. En de hele vakantie kun je hier in twee deuntjes luisteren naar Ede Staal. En dan zijn verhaaltjes die hij in zijn laatste jaren schreef en veulas op Radio Noord. Suzijden op zondagmorgen, daarmee in het tweede uur weer een mooi verhaal van stoel. En dit is trouwens zo'n lijtje uit de hitfabriek van Dick Pomp. La Lijtje van Fries Wolma.

Muziek uit een heel andere fabriek. Een kerk eigenlijk. De kerk van Niezijl, want Doris dat opnam. Onder leiding van Hans Hanneman. Gert Senema in Westkaanstad van de Leeste Ploer, de Overtocht. En het was het nummer tussen Amy en Elvis. Van Senema No Sprutter, oftewel Sander Koning. Dat is maar een leutje stapje, want zo'n sik om Noos mekoor door in Griepskerk. Dit is Sprutter live op Hemelvoortsdag. Biedt wij deuntjes live met Déjà Vu.

Ja, Carla van Renesse alias Jenny Veenstra. Met een tekst die baseerd is op een gedicht van Jan Niehoff. En Jan Niehoff, dat was een belangrijke vuurvechter van het Grunners. Van vlak noord de Tweede Wereldoorlog tot begin jaren 60 was Niehoff voor het Grunners actief op Radio Noord de Rono. En uit die tijd komt ook dit nummer, opnomen wie de Rono, met muziek van Roelof Stalknecht. Carla van Renesse dus met Liefde aan de Hopen. En daarmee hebben we trouwens de primeur van Nij Jong Talent uit Appengedam. Dat is iemand anders dan Carla van Renesse. Henrike Slachter, zo heet ze. Ze is 23 jaar en presenteert andere week haar debuuttrek. Nou nog in het Hollands, maar eerdoors in het Grunnigs. Tenminste, dat heeft ze me verteld. Eerst een nummer ook opgenomen bij Radio Noord trouwens. En dit in toen van Studio Foxham. Marlene Bakker en Nachtmerries.

Bam, tabak en de flashbacks. Alleen maar dansen. Een topnummer over een jong kerel die de worsteling over zijn seksualiteit probeert weg te dansen op de dansvloer. En dat is nog altijd actueel, denk ik. Ook actueel is Henrike Slachter. Dat is een jonge creatieveling, hoe dat me gedaan. Ze acteert en maakt ook muziek. En als danster weet ze als geen ander hoe het zit met die aardbevingsellende. En vooral ook dat de oplossing maar niet komt. Door het zijn schiere rapnummer over mocht. Night Haldal in het Grunners, maar door waak ze aan. En damsters hem sowieso een streepkeveur hier in twee deuntjes. De debuutsingle dus van Henrike Slachter, het heet Veel te lang thee. De

0: Mooi. Ik ben Olaf Vos. En ook mijn muziek hoor je bij 2 deuntjes voor 1 cent.
1: Hey, ja.

handen draait. Geen boodschappen ziet, nee dat zit niet in mij. Waarom ik bekken sniet, belangrijk vind dat de vroeg altijd bleef het rechtstoel.

van zien. Toploord 13, Olaf Vos en Melodie. Daarmee dan is de mic hier voor Dick Pomp. De man die verantwoordelijk is voor ontelbare grote hits die ook hier geregeld huurt in twee deuntjes. Gebeurt allemaal in audio studio De Fabriek in Veendam. En van al die hits kijst Dick Pomp daarmee de Roin Oets en vertelt er hem over. Dit is eerst de grote meester Zulf. Ik heb het over Ede Staal en een nummer die nooit uitgebracht is, maar wel in het archief van Radio Noord zit. Over Stamppot Snieboon met Gaalspek. Dit is Dikke Dak. Who's that?

even met AI een latje schrijven. Knap een paar woorden in de tekstbalk en dan rolt binnen een paar seconden een volledige tekst uit. En maak me er ook maar een beetje muziek bij. Hup, dat een seconde later is een compleet liedje. En dat duurt ongeveer een minuutje of drie. Een vreemde wereld, vind ik dat. Maar houd, gelukkig ben ik omringd door vreemde mensen die nog op hun eigen wijze muziek maken en muziek schrijven. En dat is ook Roelof van der Velde met Vreemde. Oh ja, en dit liedje duurt meer dan drie minuten, maar je wordt getrakteerd op een fantastische gitaarsolo van B. Bracke. Helemaal op het einde van het liedje. Dus heb geduld.

Ja, nu lukt geen AI. Roelof van der Velden was dat, met een mooi nummer, Vreemde. En inderdaad een lekkere gitaarsolo aan het eind. Het nummer is van een jaar of tien jaar geleden, ja. En komt dus uit de studio van Dick Pomp en hij dus Vreemde. Noël, dan hoor je Dick Pomp hier nog een keer. Dan is hij onze man in de populaire rubriek Lot Me Heuren. We gaan even over de groep naar Friesland. Het jongste talent uit die provincie, Maite. Van het debuutplaat Himmel Iben is dit het nummer Nimmen.

De titeltrack van haar debuutplaat, Ik kom van ziel, doet ze 1989. En kende nog altijd goud met deur. Via Buze was dat hier in twee deuntjes. En je kan trouwens beter spieten hem van wat je doen hem dan spieten hem van wat je niet doen hem. Tenminste, daar hebben ze me altijd wie gesmokt. Marieke Klooster, deze zingt erover in Speed Me. Hey.

0: De mooiste muziek, ik zei het al, dat hoort nu hier in twee deuntjes voor Oin Sand. Zoals deze van Jan Henk de Groot, Kolen Water. En het is hier ziek om tijd voor het tweede uur van twee deuntjes. Door in een schierverhol van Ede Stool. We hebben hier nog een nij lightje ling van Nelleke Honning. Dat is een Drentse zangeres, die zingt in het Veen Kolonials. Dick Pom deed het vrij kuur in de rubriek Let Me Heuren. En sowieso nog een praan schierde muziek hier dan mee in twee deuntjes voor Oin Sand.
1: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
2: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
1: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
2: horen we hun verhalen
1: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
2: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
1: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
2: bij RTV Noord.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Ik zie kleurrijke streken.
7: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
10: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
12: Bij Specsavers krijg

0: Krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Radio Noord.
11: Twijdeuntjes Verijsend.
12: Met René Walha.

zwengt, kom wie het tweede uur van twee deuntjes ben. Dion Bouwers en Jolien Woning en een pas de deux tussen een Grunniger en een Drent. En dat gaat ze org nu vooraf. Semsland, zo heet het orkest, daar dansen het nummer. En daarmee nog meer Drents talent hier in twee deuntjes. Nelleke Honning, die zingt in het Veen Kolonials. En dat is eerder Grunners dan Drents. Ze hebben een naaie singelmocht en dat hun nu hier straks. Net als weer een verhaal van Ede Stoel, hoe de bekende serie Suzaid op zondag meuren. En in deze aflevering gaat hij op Boschop met Gietje en Leutje Jong. Dick Pomp, die beklimt hier nog een keer het hoofdpodium. En hij laat ons dan een nummer huren waar hij zo slim over te spreken is. En stond hij net met Semsland al op Dansflower. Kennen we wel in blieben met de Pekelde Waals van Bert Hadders.

Het origineel is van de Amerikaanse folkzanger Tom Paxton, maar was een hit van de Irish Rovers, Wasn't That a Party? En dit was de versie van René Beverwijk. Verder heb ik niks verkeerds doen. Dit is een van de mooisten van TikTok Tammo. Geen cover, maar een van Johanna Sulf. En van zijn muzikale partner Marius van der Leij. Lichtste sloop.

Goed, de Olle Deus, dik 10 jaar oud, snutbekjes waard nog. Waaraans in hun bewaking van mafioso van Erwin de Vries, oftewel Mien Poedy. Nelleke Honning, dat is een zangeres van Over de Grup. Een veen koloniolse, graaid op in Valtermond. Ging nog schaal in Stadskanool en het conservatorium in Stad. Ze zingt in het veen koloniol, het veen koloniol Drents, maar het liet heel slim op onze tol. Som met een andere veen koloniol, Gunhard Koops, zet zijn bewaking ook van een nummer van Katie Melua. If you were a sailboat and be Nelleke Heidet, pissed I light.

altijd een plezier om naar te luisteren. Dit toporkest uit Oostgrun staat op de Schier-LP. Mooi bij huis blijven, Wilma met de Hon. Dat was natuurlijk een stad. Daarmee dan is de mic hier voor Dick Pomp van audiostudio De Fabriek uit Veendam. En dat is een echte hitfabriek, want een groot deel van de muziek die je hier hoort komt bij hem uit de studio. En daarmee dan draait hij nummer Night afkomstig uit De Fabriek. En dat doet hij in onze populaire rubriek Laat Me Huren. Dit is eerst Martin Blok in Eindag.

0: Een ode aan de grunnige Wichter en Taugliks aan P. en Rinus. En ook nog eens aan Led Zeppelin. Kom de morgens om, jongens van Trabaan, die dan gewoon.
1: Laat me hun die muziek, laat me hun die muziek. Laat het hun.
0: Vandoor met Dick Pomp.
2: Het volgende liedje vind ik mooi. Het is gewoon een te gek liedje. Maar het is geschreven door Jan Henk de Groot. En het wordt uitgevoerd door Irene Wilkens en Sikkom Kult. Ik zei de gek, mocht het arrangeren en produceren. Dus het is eigenlijk Drijmol, grunniger artiest. In een liedje. Vind ik mooi. De titel is Nog eenmaal dansen met die.

2 deuntjes voor een cent. Als du luist dat het mooi weer wordt en boeten is het gries, krijgst gelijk als het ongelijk is.

Het schitterende In Dit Hoes van Arnold Veeman. En die kun je vanmiddag trouwens live zijn optreden. Die moet je wel voor naar Luc sur Aude. Dat ligt stoef onder Carcassonne in Frankrijk. Daar speelt Arnold Groenige Lightjes en Franse Zweden. Die man is nog eens goud bezig. En deze hele zomerperiode heb je hier in twee deuntjes al kunnen luisteren naar de verhaaltjes van Ede Staal. Begin jaren 80 waren die te horen op Radio Noord. Ook deze maand laten we er nog een paar horen. Dit heet Winkelen bij Albert Heijn, luister naar Ede Staal.

0: Goeiedag. Elke vrijdagavond gingen de vrouw en ik naar Albert Heijn. Waarom wij verzorgd uit? Maar als we het naai doen, begint Lutje Jong te soezen. En boetendes ben we eraan wend. Veilig heb ik er niks meer op. Maar ja, ik heb net een eigen auto. En dan heb ik live een night dat gitje achter stuur kropt. Gebeuren zoveel ongelukken bij winterdag als het klaar is. En dan is het beter dat ik rie. En omdat gitje door nooiting ingaat, is dat dus ook zo. Nou ben we wel al riks verzekerd. Maar ja, daar waai ze over wel. Als je school hebt, word je er nooit beter van. En toch had je om. Afijn, vrijdagavond ben we weer in West. De vrouw mocht altijd een boskoppenbruifje. En door even wel eens hikhakkerderij om, want dat vind ik maar flauwekul. Omdat we altijd met meer terugkomen dan de beduiden is. Maar goud, ze had weer wat op mijn couvert schreven en wie de winkel in. Zij voorop. Bij de koffie begon het al. De vrouw zag een aanbieden. Roodmaak, euroboontje. 3,75 pond. En we hadden beiden net elk 10 pak op hebben. Of het vonkje was voort. Potverdikke. Dat deed nou altijd. Wie ben nog maar net ben, of jong gaat er met vonkje van deur. Ik keek door de schappen, door die riegen. Naar de andere kant van de winkel. En zag hem net voor de vleeswoorden verbievliegen. Hier, man, riep ik. En wel zo vergrijld dat ik wist dat hij me heurde. Door kwam aan. Hij had ook zelf al in red. En in het vonkje lagen 3 puten chips, slik, 5 grote cola en een poststriploden. En wat roept die misselijke jong?
1: Ik heb die een playboy inlegd, pa. Was wel, dat is toch altijd bij jou minder bekikst.
0: Elke en hij kon het heuren. En ik was blij dat Gitje zei:
1: pak toe even een pot augurken.
0: Want hij stond een sikkem op de grond. En dus heb ik door met een rode kop een paar minuten zitten te kieken naar al die soorten. Gewoon augurken, lutjekes, extra fijn, zilveruitjes, Amsterdamse uien op zoetzuur, komkommerschijven. Komt jong erover touw.
1: Pa,
0: ik ga slopen in de foutenkring van zitten, man. Ik zei:
1: ja, wat is er? Zo'n potje van dat gele spullenbrood was wel pikkelulli.
0: Oeh, op zo'n ogenblik kan ik hem wel smoren.
1: Ik zei: als toen nog heimol hier in de winkel pikkelullies is, dan schopt hij eruit. Begrepen? Ja, papa,
0: zei je. En ondertussen leerde ze een nieuwe aankoop in het wompje. Zo'n dikke blok chocolade van een kwart pond. Ik zei:
1: wat moet ik er door van?
0: Maar hij vloog alweer voort. Reden al meer zowat van de sokken en verdween achter een baag met dobbaden en blik.

gebeurt wel voorkeur dat ik de vrouw even kwijt ben in de winkel. En in wat ik meest ziet, wat ik er vinden kan. Bij de mand met afgepriesde artikelen. Die ben soms de helft goedkoper, omdat ze te oud ben of gewoon overdoten. Ik heb je al wat voorkeur verteld dat Gitje Roon vroeger naaibruid aan. En dus, ach, ik zit er ook deze reis maar niks van. Maar ik wist dat we in het weekend weer Saanse boterkoeken kregen, waar je nog één met doodgoeien kan. En dat je met goudverzaun nooit aan het bezuik kan geven. Nou komt er ook meestal niet van, van zaterdagsmorgens, als we nog op bij liggen, zit jong ervoor bij. En dan ben ze meestal al op, als de vrouw ze bied op koffie wil geven. Of, zoals ze zelf zegt, trakteren. Na 20 minuten waren we klaar, omdat er niks meer in het wompje kon. Barstens vol was ze. Vlak voordat we bij de kassa waren, kwam jong er nog aan. Met vaarpak en overmout, met een verrassing voor de kleintjes, zoals het erop stond. Treur je abouw, zeg ik. En omdat hij zelf zag dat er niks meer in het wonkje kon, moest hij wel. Juffrouw tikte alles aan en de vrouw pakte de bouwel in de matten. 161 gulden 78, zei ze. En ze gaf niet het idee dat een gemiddelde klant was. Jong haar ondertussen een sinaasappelkist hoort. Want kon hij dat maar in de matten. De rieg achter mij begon langzaam naar voren te dringen. De chef riep om dat juffrouw Bonusganske bij kassa 5 moest komen. En Gitje gaf jong vleer, omdat het de boschoppen er nooit mooi in vleiden, moest het er zo in flikkeren. Dus kop liep mij om. En als ze mij van de 200 gulden die ik u gaf niks teruggeeft, maar haak nog niks in de goot naar, denk ik. Toen we toes waren, is Gitje nog drie kwartier aan het toetpakken geweest. En doordeur het ze het begin van die show met Jos Brink mist. 161 gulden 78. Aan de moel Dauvertaans, riep ze mij van de keukentouw. Ja, zeg ik, dat mouw ook eens. Die gaat van nu eerder in, die is mooi rustig. Ja, zeg ik, loven dat maar dan.

Het duo B en Lex, Smaal en Lutje Boer, met hun laatste zomerwaking De Wereld van Van Doorge in Goudnijs, want eerdoos en verschijnt er een naaie single van dit duo. En minne tieden afgelopen week over de Ierse liedjesmokker en acteur Glenn Hansard. Hij is woensdag in zijn geboorteplaats Dublin bij een motorongeluk uit Tietkom. Grote schok, vooral ook onder muzikanten van Springsteen tot Bono, maar ook veel reacties van grunniger artiesten. Van Dion Bouwers en Koos Greveling tot Alex Lutjeboer en Suze Schoenmokker. Wie stond stil bij Toetietkom van Glenn Hansard met zijn bekendste nummer. Hij kreeg er zelfs een Oscar voor. Ooit nog in het grunnersong door Irene Wilkens. Dit is Glenn Hansard met Falling Slowly.

Falling Slowly van Glenn Hansard dus. En hij zit er weer op voor deze zondag. Andere week dan is er weer een naaien. Twee deuntjes voor ons Sint. En je bent allemaal nuigd hier op Noord. Daarmee je weekend is goud. Veel plezier doorbij. We gaan er vandoor goed met een instrumentale van Jasper Staal. Inderdaad, de zoon van. Dit is van zijn naaienplaat. I'm not a robot. Nog een mooie.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
3: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
2: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg je aansluitend het nieuws uit Groningen. Sander Slager, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Duitsland gaat toch door met grenscontroles, onder meer bij Bad Nieuweschans. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt bekendgemaakt. Hij deed dat in reactie op de situatie bij Ceuta, bij Marokko, waar tienduizenden migranten naartoe trokken in de hoop verder Europa in te komen. De Duitse grenzen zouden in september weer volledig opengaan, nadat in 2024 grenscontroles werden ingevoerd. Wanneer de controles wel stoppen, is nog niet bekend. Het UMCG krijgt waarschijnlijk hulp bij het uitvoeren van late abortussen. Dat is een zwangerschap die tussen de 22 en 24 weken wordt afgebroken. Dit werk is emotioneel en fysiek erg zwaar voor het personeel. De Vereniging voor Gynaecologen wil deze zorg daarom over meer grote ziekenhuizen in Nederland verdelen. Voor patiënten verandert er verder niets aan de regels. In Enemetil is vannacht een auto volledig uitgebrand. De bestuurder reed op het Hoendiep toen hij ineens een raar geluid hoorde. Hij zette de auto stil, waarna de vlammen uit de wagen sloegen. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Volgens de eigenaar was de auto net volledig gerestaureerd. Op de Wilhelminalaan in Bedum is vanmorgen een automobilist op een geparkeerde auto gebotst. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Beide wagens moesten worden afgesleept. En de Grietenij in Leek is gisteren 2 keer brand gesticht bij oudere woningen. De verdachte is 1 van de bewoners. Die zou onder meer zijn eigen schutting en die van de buren in brand hebben gezet. Omdat hulpdiensten geen contact met de bewoner konden krijgen, heeft de brandweer de deur geopend. De politie is vervolgens met stroomstootwapens de woning binnengegaan. Of er een aanhouding is verricht, is niet bekend. In Marum heeft aan een Rijgenstraat brand gewoed in het middelste huis van een 3-onder-1 kapwoning. Er kwam veel rook vrij en meerdere brandweerkorpsen uit de omgeving kwamen ter plaatse. Zij wisten de brand te blussen. De bewoners en hun huisdieren raakten niet gewond. De open dag van FC Groningen heeft gisteren zo'n 10.000 fans getrokken. Die zagen aan het begin van de middag de spelers en staf aankomen in een open bus bij stadion Euroborg. Daarin ook middenvelder Tigo Land.
7: We hebben het wel druk vandaag. Ik hoop dat we het begin van de wedstrijd halen. Maar nee, het is altijd wel leuk voor de kinderen vooral. Maar voor ons is het ook wel leuk als een soort seizoen start.
6: Ja, 's avonds speelde de FC een oefenwedstrijd tegen het Spaanse Real Valladolid. Door een doelpunt van Tom van Bergen won de FC met 1-0. Volgende week zondag opent Groningen de competitie met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Aan trainer Dick Lukien de vraag of zijn elftal daar klaar voor is.
8: De voorbereiding, ik heb ze al meegemaakt dat ze inderdaad heel slecht waren en heel goed. Het zegt allemaal niks, die eerste wedstrijd is bepalend. Maar ik denk dat wij heel veel dingen hebben kunnen betrainen, heel veel dingen hebben kunnen oefenen in wedstrijden. En dan is het zaak om nu fijn te tunen en richting zondag de goede keuzes te maken. En uiteindelijk die uitvoering goed op orde te hebben.
6: Basketbalclub Donar heeft zich versterkt met de Amerikaan Dola Adebayo. Adebayo is een 23-jarige power forward die ook als center uit de voeten kan. De Amerikaan tekent in Groningen zijn eerste profcontract voor 1 seizoen. Donar heeft nu 9 spelers vastgelegd. Daarmee is de selectie voor het nieuwe seizoen bijna rond. Dat was hem voor nu. Meer nieuws op de site en app van RTV Noord.
5: Sanne, dankjewel.
9: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
10: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
13: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsun weer en Rollo.
14: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Volgend weekend bij het historisch oogstfestival Borg Verhildersum.
15: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
16: Radio Noord.
17: Je weekend is goud.
18: Met Edwin Mooibroek.
5: Goedemiddag, ja, het is een heerlijke zondagmiddag. Daar hoort natuurlijk ook lekkere muziek bij. Wat dacht je van de Pumas, Madonna en Duran Duran? Maar eerst naar Michael Walden en Pat Joostin. Radio

Brother Michael Walden samen met Patty Austin. En je hoorde Gimme, Gimme, Gimme. Ja, nogmaals, goedemiddag. Welkom bij een nieuwe aflevering van Je Weekend is Goud. En ik zei het al, het is een heerlijke zondagmiddag. Er komt wel wat meer bewolking aan vanmiddag. Maar het ligt tussen de 22 en de 26 graden. Vannacht koelt het lekker af naar 14 of 15 graden. Kan je alle deuren gewoon weer even openzetten. Want morgen wordt het weer best heet tussen de 27 en 31 graden. Nou, ik heb vanmiddag op deze zondagmiddag heerlijke muziek voor je. Wat dacht je van Somber? En ook Sommieu komt voorbij. En ken je deze nog van de Rolling Stones? Maar is hier Dolly Parton en 9 to 5.

25 jaar geleden stond het op nummer 1 in Nederland. Ja, het is een mooie gelegenheidsformatie. De Puma's hoor je. Ja, natuurlijk Agde en de Munnik en Van Dikhout samen. En dan krijg je dit. Zij maakt het verschil, hoor je. Dit is de man met de lage stem, Barry White.

Sting was dat. Dat heette Love is the Seventh Wave. Ja, waarschijnlijk heb je het wel gehoord. Madonna is in Nederland. Afgelopen nacht heeft ze opgetreden bij de Pride in Amsterdam. Om 2:30 kwam ze op het podium. Een uur later dan gepland. Jij bent superster of niet natuurlijk. En ook Kylie Minogue verscheen nog op het podium. En ze zongen samen de nummer. Dit is Madonna en Open Your Heart.

Sobber was dat, hij is 21 jaar, een high schooler, drop-out... en nu staat hij op alle grote podia overal in de wereld. Je hoort de Homewrecker. Ja, veel mensen zijn natuurlijk op vakantie... en vroeger als je met de auto op vakantie ging, dan gebruik je natuurlijk kaarten. Dat leidt ook af en toe wel tot echtelijke ruzies natuurlijk. Maar navigatie moet je ook niet altijd volgen. Een 74-jarige man die miste vanochtend de afslag in het Belgische Blankenbergen... En toen volgde zijn navigatiesysteem. En zo kwam hij uit op historische trappen in de Kerkstraat. En dan stond zijn auto ineens vast op de trappen. En die trappen werden ook net gerestaureerd. Dus een beetje dure grap. Beetje uitkijken als je je navigatie volgt. Dit is de Extreme.

Bouwenwouw op Radio Noord. Erg populair in de jaren 80. En het heette Do You Wanna Hold Me? Ja, die zangeres Annabelle. Ze werd op de 14e werd ze ontdekt. En toen werkte ze in een stomerij. Ja, je kan overal ontdekt worden. Maakt allemaal niet uit. Dit zijn de Rolling Stones. Like

Sommelier hoor je op Radio Noord, het heet Morning. Ja, een grote ergernis tijdens de vakantie is dat mensen heel vroeg gaan opstaan en dan een handdoek op een bedje bij het zwembad neerleggen om het gewoon bezet te houden. Nou, een Britse toerist heeft nogal wraak genomen toen hij op vakantie was op Mallorca. Hij ergerde zich er zo aan dat al die bedjes bezet waren terwijl er niemand lag. En toen heeft hij gewoon jeukpoeder op de handdoeken gerecht, ja. Gaat misschien een beetje ver, maar ik kan het wel begrijpen. Dit is Donna Summer.

Niall Horan was dat 10 jaar geleden toen One Direction een pauze inlaste. Is hij op reis gegaan naar Zuidoost-Azië. En toen hij terugkwam schreef hij dit nummer This Town. Ja, het gaat eigenlijk over een dorp of een plek of een persoon waar je altijd weer naartoe terugkeert. Zometeen het volgende uur gaan we het spelen. De vraag is het antwoord. Maak je weer kans op leuke prijzen om een paraplu om precies te zijn. Ik zou zeggen, blijf erbij. Dit is Duran Duran

0: geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
1: bij RTV Noord.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau

0: niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Paks bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
2: 63,
1: wij...
2: 63 man, het zijn er 63.
1: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
3: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Volgend weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.
4: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
6: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
5: Check werkenbijwagenborg.com.
7: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
9: Radio Noord.
10: Je weekend is goud.
11: Met Edwin Mooibroek.
12: Goedemiddag, ik heb muziek voor je van Olivia Dean, René Beverwijk en Tina Turner. En ook spelen we De Vraag is het Antwoord met mooie prijzen.
13: Waar je Groningen hoort.
12: Is hier Supertramp.

0: Supertramp op Radio Noord. Het heet The Logical Song. Ja, het is een heerlijke zondagmiddag natuurlijk met de lekkere temperaturen. Roland, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Edwin.
0: Hoe warm is het?
1: Nou, het is nu nog, het is nu nog te doen buiten. De luchtvochtigheid is laag. Het is nu 22 graden. We halen vanmiddag waarschijnlijk op meerdere plekken wel zomerse waarde rond de 25 graden. En de wind is nu nog zwak. Die gaat wel wat aantrekken. Dat wordt een matige wind vanaf zee. Dus dan zie je dat, dan merk je waarschijnlijk ook aan de kust als je daar woont, dat je dan die koelere zeewind gaat merken, gaat voelen. En elders blijft het nog gewoon lekker aangenaam tot het begin van de avond. En die wind die zal uit de noordoosthoek blijven waaien. We zien op dit moment flink wat zonnige perioden, maar ook wel wat stapelwolken, wat vriendelijke stapelwolken en wat hogere wolkensluiers. En de komende dagen lijkt het toch wel weer warmer gaan worden.
0: Ja, kun je de komende dagen gaan weer de 30 halen?
1: Ja, dat hoge drukgebied dat gaat naar Oost-Europa, waardoor de wind gaat draaien naar het oosten. Dan hebben we een aflandige wind, niks meer te maken met de Noordzee. En dat betekent dat we de komende nacht nog temperaturen hebben zo rond de 15 graden. Dan komt de oostenwind erin. Dan gaat het morgen, dankzij flinke zonnige periode, 10 tot 11 zonuren, krijgen we morgen tropische temperaturen in een groot deel van Groningen. 31 graden zit er waarschijnlijk wel in, misschien in de zuidkant. Dus Westerwolde is 32 graden. Direct langs de kust. Nou, daar zal het met net een klein beetje wat koeler zijn. Waarschijnlijk blijft het daar rond de 28 tot 29 graden steken. Maar ondertussen gaat die luchtvochtigheid ook toenemen. Dus dan wordt het wat langzaam wat benauwder.
0: Oké, ja, dat geldt ook vanaf vannacht 12 uur tot dinsdagochtend 10 uur code geel, hè?
1: Ja, code geel is afgegeven. Het is meer zo voor mensen die erg veel last hebben van warmte en hitte. Dan wordt inderdaad, als een luchtvochtigheid hoger gaat worden en tropische temperaturen en nachttemperaturen. Hè, in de nacht naar dinsdag gaan we richting de 19 tot 20 graden als minimumtemperatuur. Met veel luchtvochtigheid, ja, dan kan je die warmte uit je huis niet meer kwijt. Dus dan is het ook wel logisch dat je dan, ja, dat je in ieder geval weet van, nou, ik moet even flink extra water drinken. Die 32 graden heb ik eigenlijk ook op dinsdag staan. Maar ik toch een kant erbij, want in de nacht naar dinsdag, als die de broeierige lucht erin komt, zou het zomaar kunnen zijn dat er spontaan een bui ontstaat. Dan blijft daar bewolking misschien ook wel van over. In de loop van dinsdagmiddag kan er ook weer een nieuwe bui ontstaan. En als dat een beetje wat gaat uitsmeren en de hoeveelheid bewolking is meer dan de weermodellen aangeven, dan zal die temperatuur wat gaan temperen. Dan is het maar de vraag of het 30 graden gaat worden. Maar goed, in ieder geval warm. Woensdag gaat die wind draaien naar het zuidwesten. Dan komt die Atlantische zeelucht er wat in. Dan gaan we temperaturen krijgen van 27 graden ongeveer gemiddeld in heel Groningen met een matige zuidwestenwind. Wel zon, flink wat zon, ook wel stapelwolken en het blijft op de meeste plekken droog. Dus als je een bui krijgt dinsdag of in de nacht naar dinsdag, dan mag je misschien blij zijn. Maar op de lange termijn zie ik nog niet heel veel regen.
0: Oké, maar die extreme hitte is maar van korte duur.
1: Eigenlijk is het maar een paar dagen. Is dat maandag, is dat dinsdag. Woensdag voel je al dat het wat, dat gaat de luchtvochtigheid eruit. En vanaf donderdag zitten we ongeveer op 22 tot 24 graden. Ideaal lekker zomerweer voor de vakantiegangers die er zijn. En misschien een verdwaalde bui, maar vooral periode met zon en stapelwolken. Echt Hollands weer.
0: Oké, dankjewel. Fijne dag.
1: Jo, fijne dag.

Rick James was dat en het heette Glow. Ja, de Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden op 80-jarige leeftijd. Hij had ooit een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Maar je kent hem vooral als zijn rol als gangster in films en series. En dan vooral in The Sopranos. Die serie die liep van 1999 tot 2007. En hij speelde daarin jarenlang de beste vriend en handlanger van maffiabaas Soprano. En later wordt hij ook nog informant voor de opsporingsdienst FBI. In de allerlaatste scène van de Sopranos wordt dit nummer gebruikt. Dit is Journey en het heet Don't Stop.

toch lekkere muziek, hè? Tina Turner. En met Private Dancer maakte ze in 1985 haar comeback na de breuk met echtgenoot Ike Turner. Het nummer werd trouwens geschreven door Dire Straits frontman Mark Knopfler. Dit is René.

0: In de jaren 90 veel gebruikt bij de eenwording van Duitsland. Je hoorde de Scorpions en het heette The Wind of Change.
1: De vraag is het antwoord.
0: Ja, we gaan weer een leuk spelletje spelen. De vraag is het antwoord. Je kent het principe. Ik geef je het antwoord en jij mag de vraag erbij raden. Want het leuke prijzen in je weekend is goud hier bij Radio Noord. Je kan namelijk een paraplu winnen. En ach, laten we er ook gewoon een paar sokken bij doen. Hè? Waarom niet? Hè? Doe eens gek, hè? Nou, het antwoord is Real Valladolid. Als ik het goed uitspreek tenminste. Real Valladolid. Welke vraag hoort daarbij? Nou, dat moet toch echt heel makkelijk zijn, hè? Dat moet echt heel makkelijk zijn. Als je het weet, kan je bellen 050-3188-288. 050-3188-288. Dan maak je dus kans op mooie prijzen. Dit is Sam Fender en Olivia Dean.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Gloria Estefan en de conga.
2: De vraag is het antwoord.
1: Antjo Mulder uit Midwolda, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Beetje aan het genieten van het lekkere weer?
3: Heerlijk.
1: Ja, zit je lekker buiten ook of niet? Of is
3: ja,
1: het...
3: ja, lekker buiten in de tuin.
1: Oh, oké. Okay. Heb je een beetje lekkere tuin ook en zo vanavond nog een beetje barbecue?
3: Ja, niks mis mee.
1: Oké, okay, nou hartstikke goed. Dus je kan er wel een beetje tegen ook.
3: Ja.
1: Nou, hartstikke goed. Nou, misschien dat ik nog een leuke prijs heb op deze zondagmiddag ook nog voor je.
3: Zou mooi zijn.
1: Ja, gisteren een harde open dag geweest.
3: Nee, wel naar de wedstrijd.
1: Oh, dan is het heel makkelijk natuurlijk geweest.
3: Ja,
1: hè,
3: dat is heel makkelijk, hè.
1: Het antwoord was Real Valladolid. Als ik het tenminste goed uitspreek of ze Spaans. Mijn Spaans is wel eens beter geweest.
3: Nou, dat kan ik ook niet.
1: Oh, maar vertel eens, welke vraag hoort daarbij?
3: Waar heeft FC Groningen gisteren tegen gespeeld?
1: Dat is helemaal goed. Gefeliciteerd.
3: Kijk. Goed, dank je.
1: Ja, je hebt de paraplu gewonnen.
3: Nou.
1: En we doen er nog een paar sokken bij.
3: Die kan ik ook gebruiken als parasol, hè?
1: Ja, die kan je ook gebruiken als parasol. Die is gewoon multifunctioneel.
3: Ja, dat bedoel ik.
1: Oké, en de sokken krijgen er ook bij. En als die af zijn, dan kan je ze ook nog als schoonmaakdoekjes gebruiken.
3: Geweldig.
1: Oké, dankjewel voor het meedoen en een fijne dag.
3: Hetzelfde.
1: Oké, dag.

Zo, dat zijn nog wat artiesten bij elkaar. Hè? DJ David Guetta, Teddy Swims en de Australische zangeres Tone and I. You're the gone, gone, gone. Dit is Genesis en The Letter of Confusion.

1965, de Beatles waren dat een Ticket to Ride. Ja, er gingen nogal wat theorieën rond over wat dat die titel zou betekenen. Zou het gewoon een treinkaartje zijn, samen onderweg zijn of toch iets anders? Het was trouwens het eerste liedje van de Beatles dat zo rond de 3 minuten duurde. Dit is Taylor Swift en Antihero.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen.

0: Energiecrisis. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
4: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft volgens de veiligheidsregio. 2 mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Een avond Netflixen of de nieuwste 7 Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relax fauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relax fauteuils.
10: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Je weekend is goud.
12: Met Edwin Mooibroek.
13: Goedemiddag. Ja, de nieuwe Gronings Goud komt zometeen voorbij. Ook muziek van Queen, Shanna Spiro, Kim Wilde en In Excess. Waar de Groningen hoort. Maar eerst Jermaine Jackson en Pia Sedora.

0: was een eenmalig duet in de jaren 80. Jermaine Jackson samen met Pia Sedora. En het heette When the Rain Begins to Fall. Goedemiddag, ja, het is 10 minuten over 2 geworden. Dit is je Weekend in Goud op Radio Noord. En vanavond kan je natuurlijk ook weer kijken naar Expeditie Grun. Ja, Ronald was gisteren in Slochteren, want er ging weer een winkel dicht in de provincie. G&G Special Sizes in Slochteren voor mensen ja, die een extra grote broek of een shirt nodig hebben. Na 41 jaar gingen ze dicht. Want ja, de eigenaar ging met pensioen en ja, er is geen opvolger.
1: Ja, kijk, ja. Allemaal pensioen.
2: Mooi.
3: Ja, hoi.
2: Mooi.
4: Ik zei tegen Ale van, wie ben Biden natuurlijk een man met mooitje meer.
3: Ja, ja.
4: Ja. Dus een onderwerp je paas wel bij ons.
3: Ja, ja.
4: Leerste dag.
3: Ja.
4: Doet 53 jaar, begrijp je?
3: Ja, 14 april 73.
4: Ja, want je bent niet zelf een man van de grote maat, vind ik.
3: Nou, ik heb een lengtemaat, hè? Dat vergeet men.
4: Oh, het is
3: ja, wij lengte. Wij verkopen heel dun. Nou, verkochten heel dun en smal ook, hè?
4: Oké.
3: Ja.
4: Ja, dan denk je gelijk inderdaad aan de grote maat, dat het deze kant op gaat.
3: We hebben ongelooflijk veel lengtemaat hier in Noord-Nederland.
4: Met pensioen, hè?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, lekker, hè?
4: Is het zo?
3: Heel dubbel.
4: Ja,
3: vandaag nog wel.
4: Ja.
3: Ja.
4: En de klant die ze is, natuurlijk, ik kom met jou in de zaak inlopen. Want als we het over maten hebben.
3: Ja.
4: Ja, wat is dan de grootste maat, vraag ik me af.
3: Nou, dat vind je wel leuk om te zien, zeker. Ik denk dat jullie daar met z'n tweeën wel in kunnen. Hij zoomt al helemaal in.
4: Ja.
3: Kijk, dan heb je even een idee over broek gesproken. Kijk.
4: Ja.
3: Maar dit zijn natuurlijk niet dagelijkse klanten, hè?
4: Nee.
3: Nee.
4: Want hoeveel van deze zaken zijn er in ons land?
3: Misschien nu nog, misschien een ding, een stuk of 8 hooguit.
4: Maar mensen met zo'n maat, die zijn er.
3: Ja.
4: Dus dan wordt dat een probleem, denk ik, voor hun.
3: Dat denk ik ook wel.
4: Want welke maat is dit?
3: Eigenlijk maar 82, eigenlijk. Als je dan vanaf 54, zeg maar, XL doorgaat. Dus dan zit je rond de 10 XL wel.

Kygo was dat samen met Whitney Houston en heette Higher Love. Ja, 14 jaar geleden overleed ze, maar op 11 augustus worden er allemaal spullen van haar geveild. En je hoeft er niet voor naar Amerika of zo, je kan gewoon online kan je meebieden. Het gaat om kleding, sieraden en ook huisraad. Ja, die kleding moet natuurlijk heel veel gaan opbrengen, maar er zijn ook wel goedkopere spulletjes hoor. Een setje kralenkettingen met een startbedrag van $150. Of een door haar persoonlijk leeggespoten parfumflesje. Ja, je kan bieden dus vanaf 11 augustus. Dit is K.

0: In Excess op Radio Noord, het heet Suicide Blond. Ja, we hebben weer een nieuwe Gronings Goud. Een plaat die je extra vaak gaat horen deze week hier bij Radio Noord. Deze keer een plaat van Artie Barrett en Robin IJzerman. Ja, Artie Barrett heet eigenlijk Arjen Luinenburg. En hij schrijft zijn nummers vanuit een zolderstudio en laat zich een beetje inspireren door muziek uit de jaren 60 en 70. En hij vertelde afgelopen vrijdag in Studio Grun hoe de samenwerking met Robin IJzerman tot stand kwam.
1: Ik vond eigenlijk dat mijn liedje een vrouwenstem nodig had. Ja, omdat ik vond dat uit zowel het mannelijk perspectief als het vrouwelijk perspectief gehoord en gezongen moest en verteld moest worden. Daar had ik het over met Gijs. Dat is Gijs van Veldhuizen, degene met wie ik samen de liedjes eigenlijk afmaak. Mede produceer, zou je kunnen zeggen. En ik vond haar een beetje iemand die dat goed zou kunnen. En toen zei hij, ja, ik heb wel iemand, die woont hier tegenover. Ik bel wel even, zei hij. En nou, ze nam direct op, ja, dat is leuk, dat gaan we doen. Ik kwam ze langs en ze luisterde het liedje. Ja, wat een mooi liedje vond ze. Dat vind ik wel belangrijk, dat zij natuurlijk ook een gevoel bij had. En zij zong dat. Ja, ik was echt onder de indruk van hoe zij zingt. Zij kan echt prachtig, prachtige stem. En zij kan ook zoveel verschillende gevoel in haar stem leggen. En ja, dat deed ze gewoon heel mooi. Dus ik ben er heel erg blij mee. En zo is het eigenlijk ontstaan.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. There will never be another. You. There will never be another.

0: body.
1: Ja, het gaat over een man die zijn relatie wil beëindigen, maar dat lukt maar steeds niet, want hij wil zijn partner geen pijn doen. Je hoort Noah Kagan samen met Julia Michaels en het heet Hurt Somebody. Nou, het is lekker weer buiten, 25 tot 26 graden. Morgen wordt het nog warmer, zo'n 27 tot 31 graden. En ook dinsdag kan het weer tropisch worden. Vanaf vannacht 12 uur geldt er ook code geel. En dan gaat ook het nationale hitteplan in werking voor het hele land. Dat betekent gewoon veel drinken en zorgen dat je het een beetje koel houdt. En dat je gewoon die warmte gewoon lekker overleeft. En ook er een beetje van geniet. Dit is Falco, Genie.
2: Genie, kom, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Du willst einen Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wir auch?

Mika was dat. En dat heette Grace Kelly. Ja, in 2006 bracht hij zijn debuut single uit. En hij wilde graag een contract bij een platenmaatschappij. Maar de ene platenmaatschappij vond hem niet poppy genoeg. De andere wilde dat hij dit veranderde. De andere wilde dat hij dat veranderde. En dan heeft hij eigenlijk uit protest heeft hij dit nummer geschreven. U hoort hem ook zingen. I could be brown, I could be blue. I could be a violet sky. Nou ja, het heeft hem geen windeieren gelegd. Want het werd een grote hit. Jorah Mika. En dat heette Grace Kelly. Ken je deze nog van Doe Maar? Tuurlijk ken je die nog. Dit is Pa.

20 jaar later is er een opvolger voor het Devil Wears Prada nummer 2. En dan natuurlijk ook weer met Meryl Streep, met Anne Holloway en Emily Blunt. En daar kwam dit nummer uit. Je hoorde Shanna Spiro op Radio Noord en het heette Material Lover. Dit is Morgan Wallen en Love Somebody.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten.

0: Bunk. Bank of the Free.
1: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 3 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al 2 explosies. De politie in Drenthe vermoedde verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Zonnetevel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
6: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
7: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Volgend weekend bij het historisch oogstfestival Borg Verhildersum.
8: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
9: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
10: Radio Noord.
11: Je weekend is goud.
12: Met Dimitris Kops.
13: Goedemiddag, het is 3:05. Zometeen hoor je de Simple Minds. Ook Vanessa Kalten komt eraan. A 1000 miles en eerst Fairground Attraction.

Vanessa Carlton op haar piano op Radio Noord a Thousand Miles. Goedemiddag, het is 13 minuten over 3. Mijn naam is Dimitris. Dit is je Weekend in Goud op Radio Noord. Met zometeen jouw kans op het Radio Noord prijzenpakket. Die is lekker gevuld vanmiddag. Daarin zit de Radio Noord heuptas. Ja, die heb je nog niet, want die is redelijk nieuw hier. Het is ook wel de bodybag genoemd. En ook de Radio Noord paraplu. Of ja, in de zomer kan je hem gebruiken als parasol natuurlijk. Allemaal te winnen zometeen binnen 1 seconde. We gaan het niet ingewikkeld maken deze zondagmiddag. Binnen 1 seconde kan je het Radio Noord prijzenpakket winnen. Dat doe je door mee te spelen met secondenwerk. En dat spelen we om ongeveer 10 minuten voor 4. Onthoud dat. En zometeen hier een man die op zijn 18e dakloos is geworden. En sliep in auto's. Ja, nu slaapt hij in een luxe bed. Met onder zijn kussen waarschijnlijk zakken geld. Want zijn muzikale carrière gaat echt als een speer. Wie hij is, hoor je

blues. Johan delt zelf een nummer om. Veld voor Elvis, net als thuis.

Heb je wel eens van Alex Warren gehoord? Hij had een moeilijke jeugd. Zijn vader overleed toen hij slechts 9 jaar oud was. En op zijn 18e werd Alex Warren dakloos. Hij sliep in oude lege gebouwen en in auto's van vrienden. Nou, inmiddels wonen die vrienden bij hem in zijn villa. Want Alex Warren gaat als een speer. Verdient miljoenen dankzij zijn muziek. En Fever Dream, de geldhit van Alex Warren, krijg je direct naar jazz.

Deze man werd dakloos op zijn 18e. Sliep in auto's van vrienden. Nou, dat hoeft niet meer, want hij staat bovenaan in de hitlijsten. En dat levert een behoorlijk centje op, hoor. Hey, Alex Warren op Radio Noord. Door de Fever Dream. Het is 1 minuut over 4:30. Het Radio Noord weerbericht. Vandaag een zonnige dag. Lekker. Heel af en toe wat wolken. Het is zo'n 25 graden in Groningen. Morgen ook veel zon. Zo'n 30 graden. En dinsdag wordt het nog warmer. 31, 32 graden. Zon en wolken in de mix. Maar ook dan is er wel kans op een bui.

Suzanne en Freek, goud op Radio Noord. In je weekend is goud. Dimitri is hier zo. Het is 12 minuten over 3:30. Als je een appje wil sturen, dan kan dat altijd. Hè? Gewoon even droppen dat appje in de appbox van Radio Noord. Ons nummer is 050-3188-288. En ik zie hier een foto van een caravan. En er staan heerlijke stoelen voor de caravan. Met ook, ja, lekker hoor, een kussentje in de stoelen. Ja, dan zit je niet op een houten bank natuurlijk. Ja, ik zie dat de barbecue wordt voorbereid. En de groetjes van Lisbeth vanaf de camping stuurt ze erbij. En de radio staat lekker op Radio Noord. Ja, daar is het weertje natuurlijk wel voor. Hey. Lekker zeg. Het is zomer in Groningen. En ja, daarom ook maar eventjes een zonnige zomerplaat draaien. Ja, laten we dat maar even doen. Hier is Los Lobos La Bamba.

0: Mariah Carey. Fantasy. Dit is Radio Noord. Er ligt een mooi Radio Noord prijzenpakket voor je klaar deze zondag. Ik zal hem even een beetje doornemen, want het is gewoon even op een A4'tje gezet wat erin zit voor mij. In het Radio Noord prijzenpakket het volgende. De Radio Noord heuptas. Ook wel in stoere taal de bodybag genoemd. En ook in, de Radio Noord, in het Radio Noord prijzenpakket de paraplu. Te gebruiken als parasol deze warme dagen. Je kan het volledige prijzenpakket winnen binnen 1 seconde. We gaan namelijk secondenwerk spelen. En ik laat je een seconde horen van een hit van een aantal jaren geleden. En de vraag is, welke hit is het? Ja, zo simpel klinkt het. Het is niet simpel. Luister maar even naar de opgave. Dat is 1 seconde geknipt uit een populaire plaat. Heb je hem herkend? Of wil je hem nog een keer horen? Ja, hier moet je het mee doen. Welke plaat zoek ik in secondenwerk? Als je het nou denkt te weten, of je weet het zeker, dan mag je me bellen of appen. Doe dat op telefoonnummer 050-3188-288. 050-3188-288. Nu bellen of appen met je goede antwoord. Van welke plaat heb je zojuist een seconde gehoord? Als je het goed hebt, ga jij er vandoor op deze zondagmiddag met het Radio Noord prijspakket.
1: Dat

0: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
1: bij RTV Noord.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
8: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
9: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
10: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
9: Check werkerbijwagenborg.com.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
9: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.

0: bij Wagenborg.com.
1: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
2: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Volgend weekend bij het historisch oogstfestival Borg Verhildersum.
3: Radio Noord.
4: Je weekend is goud.
5: Met Dimitris Kops.
6: En er ligt nog een mooi prijzenpakket voor je klaar hoor. Ja, de Radio Noord heuptas en de Radio Noord paraplu of parasol. Kun je zometeen winnen met seconden.

Snow Patrol, Shut Your Eyes, Radio Noord. Zondagmiddag, 11 minuten over 4. Er ligt een fantastisch Radio Noord prijzenpakket voor je klaar. Met daarin de Radio Noord heuptas en ook de Radio Noord paraplu. Nou snap ik dat je die vandaag niet nodig hebt. Het is een prachtige stralende dag, maar dan kan je hem gebruiken als parasol. Hè? Ja. Multifunctioneel. Wat moet je ervoor doen? Nou, 1 seconde luisteren. Ik heb een seconde geknipt uit een populaire plaat en die laat ik aan je horen. En dan is de vraag, welke plaat is het? De titel en de artiest van deze seconde wil ik graag van je weten. Hij is lastig vanmiddag, want ik heb hem al even laten horen. Carla uit Boerakker die stuurt, hoi Dimitris, is het Roxette met The Look? Nee, dat is niet goed. En Roy uit Groningen die kwam met Billie Jean van Michael Jackson. Nee, dat is ook niet goed. Maar welke plaat wordt dan wel gezocht in secondenwerk? Ik zal een tip geven. De tip is Bono. De tip is Bono. Ik laat hem nog 1 keer aan je horen en dan wil ik het echt van je weten. Welke plaat is dit in secondenwerk? Komt-ie. Ja, hier moet je ermee doen. Denk je het te weten, dan mag je nu bellen of appen met je goede antwoord. 050-3188-288. 050-3188-288. Nu bellen met je goede antwoord. Welke plaat zit er in secondenwerk deze zondagmiddag? Als je het goed hebt en je komt zo meteen op de radio, dan is die voor jou, hoor. Het Radio Noord prijzenpakket, de heuptas en de paraplu. Ook wat te gebruiken als parasol. Dus kom erop met je goede antwoord. 050-3188-288. Dit is Radio

0: Tineke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Met Dimitri's Radio Noord.
1: Hallo Dimitri.
0: Zei jij nou net tegen mij dat jij 30 jaar geleden voor het laatst op Radio Noord was?
1: Ja, zoiets ongeveer.
0: 30 jaar geleden?
1: Ja, heel lang.
0: Mijn god, hoe deed Jaap Nienhuis nog het weer?
1: Ja, dat zal, ja.
0: Met die grote snor.
1: Ja.
0: En toen werden de plaatjes nog aangekondigd door Bert Haanrikman.
1: Zo, dat je dat allemaal nog weet.
0: Dat is heel lang geleden, hè?
1: Dat is heel lang geleden, ja.
0: Och. En wat is er in 30 jaar allemaal gebeurd in het leven van Tineke?
1: Oh, een heleboel. Kindertjes gekregen. En ondernemingjes gestart.
0: Miljonair geworden, miljoenen weer verloren.
1: Nee, hoor, dat niet hoor.
0: Oh, dat niet.
1: Nee.
0: Goh, jeetje. Nou, welkom op Radio Noord na 30 jaar.
1: Dankjewel.
0: Hoe voelt dat weer?
1: Ja, leuk om jullie weer eens aan de lijn te hebben.
0: Ja, dat is wel oud en vertrouwd.
1: Ja hoor, ja. Het verbaasde mij dat er niet meer goede antwoorden binnenkwamen.
0: Nee, dat is een hele lastige opgave vanmiddag in secondenwerk, want daar bel je voor, hè?
1: Ja, daar belde ik voor. Ik was toevallig in de auto en ik herkende het meteen.
0: Och, in de auto? Waar ga je heen dan?
1: Ik was net onderweg met boodschappen doen.
0: Ach, op de zondag. Ja, dat was 30 jaar geleden. Kon dat helemaal niet, hè? Waren de winkels dicht?
1: Ja. Ik ben blij dat nu wel kan.
0: Nee, dat is ongelooflijk wat er allemaal in 30 jaar... dat de supermarkten gewoon open zijn op zondag. En waar doe je de boodschappen?
1: Bij de Albert Heijn, op dit moment.
0: Ja, waar dan?
1: Waar zit ik? Oost-Hogebrug.
0: Oké, daar. Ja, die was er 30 jaar geleden. Was hij er nog niet, denk ik, of wel?
1: Nee.
0: Nou goed.
1: Dat klopt.
0: Hey, Tineke, we gaan nog even een keer luisteren naar de opgave van Secondenwerk. Het is 1 seconde uit een heel bekende plaat. En de tip was uiteindelijk Bono. Ja, welke plaat is dit?
1: Dit is One van U2.
0: Dat is goed.
1: Ja, dit is geweldig.
0: Nummer 11 stond hier in de top 40 in 1992. Er is later ook nog een versie gedaan met Mary J. Blige, hè?
1: Ja, klopt. Maar ik vind dit het mooiste nummer van hun.
0: Dit vind je het mooiste? Nou, ik heb goed nieuws. Ik ga het nummer draaien.
1: Nou, super.
0: En het telefoontje na 30 jaar met Radio Noord gaat je ook nog wat opleveren. Namelijk de Radio Noord heuptas. Ja, die hebben we. Die is nieuw. De bodybag. Die komt eraan. En ook de paraplu van Radio Noord. En die kan je vandaag gebruiken als parasol.
1: Nou, dat is superleuk, joh.
0: Hartstikke mooi.
1: Daar ben ik hartstikke blij mee.
0: Tineke, tot over 30 jaar.
1: Nou, ik hoop dat het eerder is en dat ik weer een keer een antwoord weet.
0: Hartstikke goed.
1: Leuk.

0: goed.
1: Goedemiddag, het is 4 minuten over half 5. Het Radio Noord weerbericht. Vandaag een mix van zon en wolken. En het is zo'n 25 graden in Groningen. Morgen ook veel zon, dan nog een aantal graden warmer. 30 graden morgen. En dinsdag wordt het 31 à 32 graden. Zon en wolken in de mix. Maar dan is er ook kans op een bui. Hou er rekening mee. Tears for Fears, Radio Noord.

Tank vol gegooid. Bandenspanning even gecheckt vooraf. Caravan netjes opgeruimd. Ja, wat extra spiegels op de auto om die caravan te kunnen zien. En lekker richting Frankrijk. En oh, wat zie je daar? Een bosbrand. Ja, die hebben ze in Frankrijk inderdaad. Je hoorde To France van Mike Oldfield hier op Radio Noord. Je weekend is goud op zondagmiddag met zometeen hier nog America. A Horse With No Name komt eraan. Ook Coldplay en nu Jaap Reesema en Pommelien Thijs op Noord. Sing.

Veronica op Radio Noord. A horse with no name. Het is 9:09. Dit is je weekend in Schout. We pakken zometeen de Gunnige Duizend er eens eventjes bij. Ja, we kennen hem wel, de Gunnige Duizend. Zenden we elk jaar uit, van eerste kerstdag tot en met oudjaarsdag. 1000! Ja, prachtige nummers. Volgens Stad en Ommeland, de Gunnige Duizend. En zometeen leg ik eventjes 2 van die nummers uit de Gunnige Duizend aan je voor. En de vraag is dan, welke van die 2 wil je zometeen in zijn geheel horen? Het is een lekker Nederlands tintje vandaag aan de Gunnige Duizend klassieker die ik heb gegeven. En het is wel leuk als je zometeen stemt op je Gunnige Duizend klassieker. Dan maak je automatisch kans op een leuke prijs, namelijk de Radio Noord tas, de heuptas, de bodybag, ook wel genoemd. Dat zometeen na 5. Cliff Richard komt eraan, Some People. En ook zometeen hier op Radio Noord, Rod Stewart. Dit is Viva La Vida. Coldplay op je zonnige zondagmiddag bij Noord.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op

0: onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Flexibele banken, kasten, tafels en fauteuils. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Frieschelo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
4: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Je weekend is goud.
6: Met Dimitris Kops.
7: En zometeen kies jij hem uit, de gunnige Duizend klassieker. En sowieso hoor je de Rembrandts en eerst Rod Stewart. Hier is Baby Jane.

0: Remembrance, I'll Be There For You.
1: Radio Noord presenteert...
2: een klassieker uit de grunnige duizend.
0: Van de eerste kerstdag tot en met oudjaarsdag heb je hem gehoord hier op Radio Noord. De grunnige duizend, de 1000 beste liedjes volgens Stad en Ommeland. En ik heb hem hier, de grunnige duizend van 2025. En ik ga vanmiddag eventjes 2 Nederlandstalige parels aan je voorstellen. Als grunnige duizend klassieker. Op plaats nummer 431, Arman met Ben ik te min.
3: Ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne.
0: En op plaats nummer 452 in de grunnige duizend, Paul de Leeuw, ik heb

dit zijn niet zomaar twee platen uit de Gunnige Duizend. Nee, één van deze twee kan Gunnige Duizend klassieker worden. En die ga ik zometeen helemaal draaien. Ik heb maar plaats voor één van deze twee. Dus mijn vraag is heel simpel. Welke van deze twee wil je helemaal horen? Wil je Armand horen? Ben ik te min of Paul de Leeuw? Ik heb je lief. De lijnen zijn vanaf nu geopend. Je mag bellen of appen. 050-3188-288. Waar heb je zin in deze zondagmiddag? Armand of Paul de Leeuw? Als je stemt op de Gunnige Duizend klassieker, dan maak je ook automatisch kans op een leuke prijs. Namelijk de Radio Noord tas. De heuptas. De bodybag. Dus laat het vooral weten. Armand of Paul de Leeuw? Waar heb je zin in deze zondagmiddag? Bel of app maar. 050-3188-288. De Gunnige Duizend klassieker. Binnen nu en 10 minuten.

0: Noord presenteert...
1: een klassieker uit de grunnige duizend.
2: Anje, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Schijnt het zonnetje in Appingedam?
3: Ja, dat schijnt. Het is prachtig weer hier.
2: Lekker. Zit je ook buiten?
3: Ja, ik zit wel buiten, ja.
2: Oh, lekker.
3: Aan
2: honden.
3: Het water.
2: Aan het water ook nog.
3: Ja,
2: zo.
3: Ook aan het water. Ja.
2: Zo. En kijk je dan uit over de hangende keukens?
3: Nee, dat niet. Oh. Kijk achter de op parkeerplaats van Coudea aan.
2: Nou, dat is ook mooi waarschijnlijk.
3: Ja.
2: Ja, en wat zie je op die parkeerplaats?
3: Auto's.
2: Auto's.
3: En de mensen zien lopen natuurlijk.
2: Ja.
3: Dat zie ik.
2: Oké, en verder?
3: En verder, in bootjes varen hier door het water heen.
2: Ook nog?
3: Dat zie ik ook nog. Ja, dat zie ik ook nog.
2: Oh, lekker zeg. Het is zomer in Appingedam.
3: Ja, zeg dat wel.
2: Heerlijk. Gaat de barbecue nog aan vanavond?
3: Nee, die hadden we gisteravond.
2: Oh, en het is vanavond niet restjesavond?
3: Nee, vanavond niet, nee.
2: Oh, wat wordt er vanavond gegeten?
3: Nasi.
2: Nou, dat is ook lekker.
3: Ja, zo is dat.
2: Ja, dat is ook lekker. Hey, ja, het is hoog zomer, maar ik wil toch even met je hebben over de periode tussen Eerste Kerstdag en Oudjaarsdag. Want dan zenden we hem traditiegetrouw altijd uit hier bij Radio Noord. De grunnige duizend, de 1000 beste liedjes volgens stad en ommeland. Heb jij ook vorig jaar gestemd op de lijst?
3: Nee, dat niet.
2: Nou, het is wel eerlijk dat je dat zegt. Maar zet even een melding in je telefoon dat je dit jaar wel even stemt, hè?
3: Ja, dat is goed.
2: Want we willen de stemmen van heel Groningen hebben voor de gunnige duizend van 2026. Ja. De lijst komt er weer aan. Maar ja, er is nog geen nieuwe lijst. Dus ik heb hier de oude lijst van 2025 voor me. En ik heb twee platen eruit getrokken. Het zijn allebei twee Nederlandstalige platen. Op plaats nummer 431, Armand met Ben ik te min?
4: Ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne?
2: En op plaats nummer 452, Paul de Leeuw, ik heb je lief.

0: Nou, geweldig hè, deze twee. Maar er kan er maar één gunnige douche, een klassieker worden deze zondagmiddag. Waar heb jij op gestemd, Anje?
1: Op Paul de Leeuw.
0: Paul de Leeuw?
1: Ja.
0: Met Ik heb je lief?
1: Ja.
0: Kan je hem helemaal meezingen?
1: Nou, misschien wel als hij straks erop volkomt wel, ja.
0: Ja, je moet hem even horen en dan gaat dat automatisch, hè. Mooi is dat, hoe dat werkt.
1: Ja.
0: Hey, ik heb goed nieuws. Paul de Leeuw heeft ook de meeste stemmen gekregen. Bijna 70% van de Radio Noord-luisteraar wou die plaat horen als gunnige douche, een klassieker. Ik heb je lief, ga ik draaien. En omdat jij eventjes hebt gestemd en aan de telefoon bent gekomen, heb ik voor jou de Radio Noord-tas, de heuptas, de bodybag.
1: Oké, nou bedankt.
0: Pak je toch even mooi mee zo op zondag, hè?
1: Ja.
0: Hartstikke goed. Anje, geniet van het zonnetje in Appingedam.
1: Ja.
0: Eet smakelijk met de nasi en geniet van Paul de Leeuw.
1: Ja, dankjewel.
2: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

4 minuten over 5:30. Het Radio Noord weerbericht. Vandaag zon en wolken in de mix. Zo'n 25 graden is het nog in Groningen. Morgen ook veel zon. 30 graden. Dinsdag nog warmer. 31 à 32 graden. Zon en wolken in de mix. Maar dinsdag ook kans op een bui. Hou er rekening mee. Dit is Radio Noord. Chicago is hier. Everybody.

Dit is Radio Noord. Vanaf 6 uur op TV Noord. Een nieuwe uitzending van Expeditie Gun. En ja, ik weet al wat erin zit. En ik ga het jou zo meteen vertellen. Ja, voordat het 6 uur is, hoor. Voordat de uitzending losbarst. Expeditie Gun op TV Noord hoor je hier op Radio Noord wat er vanavond in zit. En een DJ uit het veiligste land ter wereld. En nee, dat is niet Nederland. Nee. Wat is het veiligste land ter wereld? Je komt erachter als je blijft luisteren naar

Hey, Singapore. Ben je er wel eens geweest? Klein landje in Azië onder Maleisië. Op 9 augustus 1965 werd Singapore officieel onafhankelijk. Deze datum wordt beschouwd als officiële geboorte van de huidige Republiek Singapore. En is toch altijd een nationale feestdag. Het is best een bijzonder landje, dat Singapore. Er is geen persvrijheid en hele strenge regels en hele hoge boetes. Als je zwerfafval dumpt daar, kost het je gewoon $2000. En roken op een plaats waar het niet mag, hoppakee, $1000. Maar uit onderzoek blijkt wel dat Singapore het veiligste land ter wereld is om in te wonen. En ja, niet zomaar wat feiten over Singapore, want de DJ die je net hoorde, Kygo, die komt uit Singapore. Ja, je zou misschien denken van nee, die komt uit Noorwegen. Nee, die is geboren in Singapore en opgegroeid in Noorwegen. It ain't me, Kygo op Radio Noord. En zometeen hoor je hier wat vanavond in Expeditie Grun zit.

We komen echt overal deze middag hier op Radio Noord. Net nog een hele uitleg over Singapore. Dit was over Down Under. Man at Work. En zometeen hier Expeditie Grun. Tenminste op TV Noord. Ja, dan zijn we weer gewoon in onze eigen provincie. En mooie uitzending vandaag. Expeditie Grun. Een lekkere zonnige zomerse uitzending. Ze zijn op een bijzonder gitaarfestival in Sellingen. En in Wedde kon je gratis zonnebloemen komen halen. Bij een boer. Ja, echt. Presentatie van Expeditie Grun is in handen van Leonie. Is allemaal zometeen te bekijken om 6 uur hier op... nou ja, niet hier. Dit is Radio Noord. Maar zometeen op TV Noord is het allemaal te bekijken. En op Radio Noord, ja. De avond van Noord. Non-stop de beste muziek. Lily Allen, De Bauza, David Bowie komt eraan. Ook Olivia Dean, Dire Straits. Marco Borsato mag weer gedraaid worden. Eric Clapton en nog veel meer. Dus ja, kies maar. Wordt het vanavond TV Noord met Expeditie Grun? Of wordt het Radio Noord? Allebei is natuurlijk gewoon geweldig. Ik wens je een fijn weekend. Dit zijn Whitney Houston en Enrique Iglesias.

0: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Nu bij Dirk. Knor maaltijd mixen. 99 cent. Niet laten liggen.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 6 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Noord.
10: De avond van Noord.
11: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
9: Waar?

0: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. There will never be another you.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
1: bij RTV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swatvallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swatvallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op 1 dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. There will never be another.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man.

0: zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Sydney Werkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit

0: nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Citydijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Bala. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen en Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.